0: waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is één Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. De regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Dus ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Syrië. Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de Straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

gesproken, maar er is geen woord gezegd. En voor de lieve vrede worden ruzies bijgelegd.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: We got news for you.
1: You better listen.

before. And tomorrow's let me hold you like I never did.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten, nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. In het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanval op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten. De vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goede avond. U kunt weer luisteren naar het programma Orgelmuziek. Vanavond gaan we luisteren naar de organist Ab Wegenaar. Geboren in Groningen op 11 juni 1953. Hij is bekend als fagotist en organist. Na de middelbare school ging hij naar het Stedelijk Conservatorium in Groningen. Hij behaalde daar het diploma uitvoerend muzikus. Hij studeerde bij Wim van Beek Orgel en bij Kees van Eersel praktijkdiploma kerkmuziek. Bij de hogeschool ID te Gorinchem studeerde Ab Wegenaar in 2003 af voor koordirectie. Als fagotist was hij werkzaam bij het Noord Philharmonisch Orkest en het Residentieorkest. Vervolgens werd hij fagotist bij het Gelders Orkest. Als organist was hij in het verleden verbonden aan kerken onder andere in Groningen, Leidschendam, Arnhem en Wageningen. In 1995 werd hij aangesteld als opvolger van Willem Hendrik Zwart tot organist titularis van de Bovenkerk in Kampen. In die functie is hij bespeler van het Hiensorgel uit 1742 en het Rijlorgel uit 1999. Vanavond horen we op het Rijlorgel in een werk van J.G. Walter de Concerto del Signore Telemann. En dat bestaat uit vier delen.

Het Rijlorgel uit 1999 is een nieuw koororgel en dat werd geschonken door Henk Stoel, een inwoner van de stad Kampen. Het instrument heeft 29 registers, 12 op het hoofdwerk, 10 op het bovenwerk en 6 op pedaal. Dat zijn er 28. Maar het 29ste register is een klaroen die bovenop het dak van het bovenwerk is geplaatst. Dat wordt bespeeld door een klein derde klaviertje, reciet genaamd. Heel apart. Het pijpwerk van het orgel is gebaseerd op het Baderorgel, het beroemde Baderorgel van de Walburgerskerk in Zutphen. En wat ook heel bijzonder is, dat de windvoorziening is ondergebracht in een kelder die speciaal gemaakt is, waar twee keilbalken de longen vormen voor dit orgel. Het nieuwe orgel is qua stemming niet afgestemd op het Hiensorgel, dus het grote orgel in de bovenkerk in Kampen. Samenspel is dan ook niet mogelijk. Het is hier ook geen cultuur geweest om twee of meer orgels, zoals in zuidelijke landen, in vraag- en antwoordspel te laten klinken. In de bovenkerk is gekozen voor een op zichzelf staand instrument dat geschikt moet zijn om met andere instrumenten te kunnen samenspelen. Het is ook een zeer fraai orgel, maar dat heeft u al kunnen beluisteren in het werk van Walter. We gaan verder met een werk van Johann Sebastian Bach. Wir glauben all an einen Gott, Bachwerken 740.

Het laatste werk wat we gaan beluisteren is wederom van Johann Sebastian Bach. De Fuga in G mineur, Bachwerken 542, schap 2, is het tweede deel van Johann Sebastian Bachs beroemde grote fantasie Fuga voor orgel. Het markant thema is gebaseerd op een Nederlands volksliedje en wel Ik ging eenmaal vrijen, wat hij hoorde in een ontmoeting met de befaamde organist Jan Adam Reinken in Deventer.

Dat was dan het programma Orgelmuziek van vanavond, waar we hebben kunnen genieten van de organist Ab Wegenaar op het railorgel van de Bovenkerk in Kampen. De techniek vanavond was in handen van Harro Timmerman, de samenstelling als vanouds door Anton Canes en uw presentator vanavond Kees Quint. Zondagmorgen vanaf 8:30 kunt u dit programma weer in de herhaling beluisteren. Ik wens u nog een hele fijne avond.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Het miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: U heeft geluisterd naar het lied Dit is mijn vreugde. Het werd gezongen door het koor Jubilate Deo uit Woudenberg. En zowel het koor als het orkest stonden onder leiding van Jan Mulder. Goedemorgen luisteraars. Fijn dat u hebt afgestemd op 1 Vallei. Tot 12 uur kunt u daarom ook luisteren naar Gewijde Muziek op de zondagmorgen. Het is een programma van Stilok Veenendaal. Ook voor deze zondagmorgen hebben we weer hopelijk voor u mooie muziek uitgezocht. Dirk Cobal verzorgt vandaag de techniek en de presentatie is in handen van zijn dochter Lisa en mijn naam is Martin Heiting. En van Lisa krijgt u nu een programmaoverzicht.
1: De kerkdienst komt vandaag vanuit de Opstandingskerk te Scherpenzeel. Een dienst uitgaande van de Vrije Evangelische Gemeente. Voorganger is evangelist A. Haverkamp uit Woudenberg. U gaat nu luisteren naar het christelijk gemengd koor Sursum Corda uit Zeist met Psalm 72 vers 6, 10 en 11. Als dirigent Wim van Galen en op het orgel Kalaas Jan Mulder.

U hoorde zojuist De Heer is mijn herder van het Noorder Jongerenkoor onder leiding van Wilbert Margen. Op Vaderdag denken we aan vaders die ons gegeven zijn. Een vader die beschermt, luistert, helpt en soms gewoon stil naast ons zit. Maar achter iedere menselijke vader mogen we ook kijken naar de vader die nooit verandert. God noemt zichzelf onze vader. Niet omdat hij ver weg staat, maar juist omdat hij dichtbij wil zijn. Hij kent onze vreugde, onze zorgen en onze vragen. Het lied waar u naar gaat luisteren is Vader, wij komen bidden tot u. Van Deo Juvante uit Huizen. Met op het orgel Klaas-Jan Mulder, op de piano Jan Mulder en Bert Mol is de dirigent.

Dat was het lied De Gouden Stad, gezongen door Deo Juventa uit Huizen. Elke zaterdagavond kunt u aan het begin van de avond kijken op NPO 2 naar Petrus in het Land. Een programma waarin heel veel informatie wordt gegeven, waarin heel veel mensen ook allerlei dingen belichten uit de samenleving. U kunt ook een nieuwsbrief aanvragen, zeker ook de moeite waard. Kijk dan op Petrus in het Land en dan krijgt u elke week ook deze nieuwsbrief thuis. Dan kunt u het ook aanvragen via de mail. Wat ook heel erg de moeite waard is om te luisteren naar de vele muziek die ze laten horen. En dat zijn allemaal prachtige liederen. De ene keer is het een lied, de andere keer is het een gebed. Ik heb gekozen voor Al is de hemel vol gezang. Het wordt gezongen door het projectkoor onder leiding van Hanna Rijken, met aan het orgel Sebastiaan het Hart. En de tekst is van Sietse de Vries.

0: Ja, trouwe luisteraars, die weten het wel dat ik nogal een liefhebber ben van orgelmuziek en trompet. Ik heb ook altijd graag trompet willen spelen. Maar ja, toen heb ik het maar gehouden bij blokfluit en orgel en piano. Maar altijd prachtig om naar te luisteren als het bazuingeschal des heren klinkt. Orgel Martin Mans op de trompet hoorde u Marcel Treffers en ook de broers Henk Jan en Herman Drost. Voordat Lisa u het volgende nummer gaat aankondigen, even dit. De kerkdienst van vanmorgen begint om 10:00. Er zijn sommige kerken die beginnen om 9:30, 9:45 en andere om 10:00. Dus om 10:00 schakelen hopelijk over naar de Vrije Evangelische Gemeente in Scherpenzeel. Lisa.
1: U gaat zo luisteren naar het Elspeets Mannenensemble onder leiding van Rieneke de Wit met De Roos. De Roos gaat over liefde die blijft groeien, zelfs wanneer het leven moeilijk is. Een roos heeft doornen, maar blijft toch een teken van schoonheid. Ook Gods liefde is zo. Het leven kent scherpe kanten, maar de Hemelse Vader laat ons nooit los. Zijn liefde groeit juist op de plaatsen waar wij denken dat niets meer kan bloeien. Een vader geeft zijn kind vertrouwen. Onze Hemelse Vader geeft ons hoop. We luisteren nu naar The Roads. Een lied dat ons eraan herinnert dat liefde sterker is dan angst. Sterker dan verdriet en sterker dan de omstandigheden.

Marke de Wit was de dirigente van het Elspeet Mannenensemble. Dan gaan we nu luisteren naar de London Choral met Worthy of the Lamb. En u hoort dit keer de voltallige koor bestaande uit Madeline David, Amy van Meenen, Lance Ellington, Gordon Neville en de onvergetelijke stem van Vicky Brown. En we horen ook die prachtige stem van Madeline Bell.

U hoorde zojuist Zing mijn ziel voor God uw leven van Psalm 146, gezongen door Jaap Kramer. De Vader die mij kent, er is een Vader hoog boven de aarde, die mij al kende voordat ik bestond, die mijn gedachten en mijn vragen bewaart en mij draagt met zijn liefdevolle hand. Hij ziet de weg die ik zelf niet begrijp, de tranen verborgen, de stilte van mij. Wanneer ik struikel en zoek naar een spoor, zegt hij: mijn kind, ik ben bij jou, ga maar door. Een vader op aarde kan liefde laten zien, door woorden, door daden, door te zijn. Een arm om je heen, een luisterend oor, een stem die zegt: ik loop met je door. Maar groter dan alles wat mensen kunnen geven, is de Vader die spreekt tot ons leven. Zijn liefde kent geen einde, geen grens, geen tijd. Zijn trouw blijft bestaan in de eeuwigheid. Hij is de Vader van licht en van vrede. Hij kent onze morgen, hij kent onze reden. Hij vraagt niet om rijkdom, geen kracht en geen eer. Hij vraagt alleen: kom maar bij mij, keer terug naar de Heer. En als wij soms denken: ik sta er alleen voor, dan klinkt zijn belofte steeds opnieuw door. Ik heb je gemaakt, ik laat je niet gaan. Mijn liefde blijft altijd naast jou bestaan. Vandaag denken wij aan vaders dichtbij, aan dankbare momenten, aan liefde die blijft. Maar boven dit alles klinkt zacht en stil God onze Vader, hij doet wat hij wil. Want wie wij ook zijn en waar wij ook gaan, zijn vaderhart blijft altijd openstaan. Een thuis dat ons wacht, een veilige plek, waar liefde ons vindt en genade ons trekt.

uit de bundel Opwekking hoorde u nummer 136, Abba Vader. Dan gaan we nu luisteren naar Hosanna Choir uit Canada. Met als soliste Ruth Hanna. En zij is, ik heb het al wat vaker verteld, zij is van oorsprong. Als klein meisje verhuisd vanuit Veenendaal naar Canada. Ruth Hanna. Leuk is dat om even te weten dat er toch nog weer zo'n Hollands tintje bij komt. Dirigent is Herman den Hollander, orgel John van der Laan. En op de trompet hoort u Scott Harrison en Robert Venable. En ze zingen voor u, oh, sing a new song to the Lord.

Het eerste lied wat u hoorde was Zonsgroeten, licht vol vreugde van de Veluwse Zengertjes onder leiding van Gijs Evers. En wat u net hoorde was het lied Er klinkt een lied vol van hemelglorie van Deo Juvant uit Huizen. Met als dirigent Bert Mol, op het orgel Klaas-Jan Mulder en Jan Mulder begeleidde het koor op de piano. U gaat zo luisteren naar Hou me dicht bij u, opwekkingslied 616. Een kind zoekt de hand van zijn vader wanneer het spannend wordt. Die hand geeft veiligheid. Zo mogen wij ook bij God komen. Niet alleen wanneer alles goed gaat, maar juist wanneer we het te moeilijk hebben. Dit lied is eigenlijk een eenvoudig gebed. Heer, houd mij dicht bij u. Houd mij vast wanneer ik twijfel. Leid mij als ik niet meer zie. Vader, blijf toch dicht bij mij, want bij u vind ik harmonie.

We gaan luisteren naar het Groot Veluws Koor en zij zingen het lied Kom tot het feest. Nou, het is ook een feest om naar de kerk te gaan en dat gaan we straks merken of we die verbinding kunnen leggen met de kerk in Scherpenzeel. Kom tot het feest, dirigent is Evert van den Kamp en aan het orgel Klaas-Jan Mulder.

Voor de kerkdienst op deze zondagmorgen schakelen wij rechtstreeks over naar de Opstandingskerk te Scherpenzeel. Voor een dienst uitgaande van de Vrije Evangelische Gemeente. Voorganger in de dienst is evangelist A. Haverkamp uit Woudenberg. Vanuit de Stulux Studio te Veenendaal wensen wij u een goede en gezegende dienst toe.

0: vanwege de geluid van de Vrije Evangelische Gemeente gaat niet zo goed. Dus we schakelen over nu naar de protestante gemeente De Achthoek in Scherpenzeel. De voorganger in de dienst is dominee Lionge Verschoor. Samen geloven, samen leven, samen zijn. We wensen u vanuit de studio een goede en gezegende dienst toe.
1: Naar mevrouw Polman. De diaken brengt ze normaal weg, maar heeft u tijd en zin om langs te gaan? Stem het even af met de diaken. De collecte is deze week bestemd voor Kerk in Actie, Binnenlands Diaconaat, en de tweede is voor de eredienst. Deze kunt u op de gebruikelijke wijze geven. Gift, de kerkenzak, de app, dat is de makkelijkste. Volgende week is er een openluchtdienst in plaats van de dienst in de Achthoek. Deze wordt samengegeven met de kerk, de Voorhof uit Woudenberg. En dominee Martijn Kooistra en Lionne Verschoor staan voor in deze dienst. De rest kunt u lezen in de kerkapp. Dan heb ik nog een mededeling van overlijden. Op maandag 15 juni is in de leeftijd van 88 jaar overleden de heer Gert Kasten, partner van Wil Pels. De afscheidsdienst en begrafenis vinden plaats op maandag in Nunspeet. We leven mee met Wil en de kinderen en bidden dat zij Gods nabijheid en troost mogen ervaren in deze tijd van verdriet. Hebben we nog een mededeling? Heeft u echt last van de warmte? Zoek een andere plek of steek uw vinger op. Want alle deuren staan tegen elkaar open, maar heeft u last van de tocht? Zoek een ander plekje of laat het weten. Na een moment van stilte is ons aanvangslied, lied 280. De vreugde voert ons naar dit huis. Ik wens u allen een gezegende dienst toe.

Onze hulp is de naam van de Heer. Hij is voor ons een barmhartige Vader. De Heer zij met u.

Zal dit de plaats zijn waar God zich vinden laat? God is daar waar mensen naar hem zoeken. En waar ze om hem roepen. Tot hem bidden. Laten we vanuit dat vertrouwen dat God er ook is, bidden om zijn ontferming. En aansluitend zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Vader God, ontferm u over ons. Over ons jachten en jagen. Over onze vermoeidheid. Over ons streven naar geluk. Over onze teleurstelling in het leven, in elkaar. Ontferm u over onze tekortkomingen. En dat we niet de mens zijn die we willen zijn. Ontferm u over wat we onder onze ogen fout zien gaan. Over wat ons door de vingers glipt. Over onzekerheid over morgen. Onze angst voor de dood. Ontferm u over de mensen waarmee wij leven. Over kinderen die door het leven fladderen. En over hen die meer uitdagingen kennen. Over jonge mensen die hun eigen weg zoeken. En over hen die in verwarring zijn over hun identiteit. Ontferm u over ons allen, zoals een vader zich over de kinderen ontfermt. Amen.

Even kijken, we zijn vandaag met z'n vieren. Flop, er kwam nog een gezichtje wat ik nog niet had gezien. Komen jullie naar voren? Misschien heb ik nog wel meer. Oh, Tycho is er ook. Ook verstopt.

Goedemorgen. Horen jullie erbij? Waarbij? Horen jullie bij jullie gezin? In jullie huis? Denk het wel, hè? Daar horen jullie bij. Is dat fijn om daarbij te horen? Het is een fijn huis, een fijn gezin. En in de klas, hoor je erbij? Hoor je erbij? Dat is fijn, hè, om ergens bij te horen. Hoor je ook wel eens ergens niet bij? Even nadenken, hoe zou het voelen, zeg, om er niet bij te horen in de klas? Iedereen is aan het zingen met het digibord en dan moet jij op de gang staan. Zou dat een fijn gevoel zijn om er niet bij te horen? Denk het ook niet, hè? Nee. Grote mensen, horen jullie erbij? Bij de gemeente? Jawel, ja hoor. Ja. Oh, gelukkig. Het is nu niet erg om op de gang te staan, want dan hoor je toch nog alles. Vandaag gaat het over erbij horen en er niet bij horen. En over hoe fijn het is om erbij te horen en hoe naar om er niet bij te horen. Maar ook hoe lastig het soms is om tegen iemand te zeggen, kom maar hoor, jij hoort er ook bij. Bijvoorbeeld tegen iemand die je niet kent. Of iemand die je een beetje spannend vindt. Daar gaat het vandaag over. En we zingen er ook een lied over. Want bij God is het eigenlijk heel erg makkelijk. Tegelijkertijd vinden we dat ook altijd heel erg moeilijk. Want bij God hoort gewoon iedereen erbij. Hoeft niemand op de gang te staan. Iedereen hoort erbij bij God. Daar gaan we ook over zingen. Via ons digibord in de kerk.

Jullie mogen naar jullie eigen plekje. En zagen we nou echt Nijntje voorbij komen? Nou ja, zeg, dat is leuk. Nijntje in de kerk, ik voel een nieuw boek aankomen. Jullie mogen ook de lampjes meenemen. Ga je met Esmee mee? Dat is gezellig.

0: Vooraf even een korte inleiding. We lezen vandaag over de groei van de eerste christengemeenten. En die bestond in het begin alleen uit Joden die geraakt waren door Jezus. En die eerste leiders, Petrus en Jacobus, geloofden dat Jezus alleen gekomen was voor de Joden en niet voor de heidenen. Maar die prille christengemeente had iets aanstekelijks. Ook niet-Joden voelden zich aangetrokken en ze wilden erbij horen. Mag dat zomaar? Wat is daarvoor nodig? Over dat dilemma gaat deze lezing. Het is een lang verhaal, maar het is mooi om niet te vertellen. Daarom hebben we het verdeeld in een aantal scènes. We beginnen in het huis van Cornelius. Hij is een niet-Jood, maar hij gelooft wel in God. Dus we zijn in het huis van Cornelius te lezen in Handelingen 10, de versen 2 tot en met 5. Cornelius was een vroom man die samen met zijn huisgenoten God vereerde. Hij gaf uit barmhartigheid veel geld aan het volk en bad veelvuldig tot God. Op een dag kreeg hij omstreeks het 9e uur een visioen, waarin hij duidelijk zag hoe een engel van God zijn huis binnenkwam. Hij hoorde hem zeggen: Cornelius! Hij staarde de engel verschrikt aan en vroeg: wat is er, Heer? De engel antwoordde: je gebeden en giften zijn door God opgemerkt. Stuur daarom een paar van je mannen naar Joppe om een zekere Simon te halen, die ook wel Petrus wordt genoemd.
1: Dan gaat het verder bij de droom van Petrus uit Handelingen 10, vers 9 tot en met 19. De volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius in Joppe waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden. Maar hij kreeg honger en wilde iets eten. Terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. Hij zag hoe vanuit de geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek aan vier punten op de aarde werd neergelaten. Op het kleed bevonden zich alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. Hij hoorde een stem zeggen: ga je gang, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus antwoordde: nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is. En voor de tweede maal hoorde hij de stem: wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. Tot drie maal toe hoorde hij de stem, en direct daarna werd het voorwerp weer in de hemel opgenomen. Petrus vroeg zich verbijsterd af wat de betekenis kon zijn van het visioen dat hij had gezien. Juist op dat moment arriveerden de afgezanten van Cornelius bij de poort, nadat ze overal navraag hadden gedaan naar het huis van Simon. Ze trokken door geroep de aandacht van de bewoners en vroegen of Simon Petrus in dit huis verbleef. Terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de geest tegen hem: er zijn hier drie mannen die naar je op zoek zijn. Ga meteen naar beneden en ga zonder aarzelen met hen mee, want ik heb hen gezonden.
0: In Handelingen 10, de versen 23b tot en met 35, ontmoeten Petrus en Cornelius elkaar. De volgende dag ging hij samen met hen op weg, en enkele gelovigen uit Joppe gingen met hem mee. Een dag later kwam hij in Caesarea aan, waar hij werd opgewacht door Cornelius, die zijn familieleden en zijn naaste vrienden bijeen had geroepen. Toen Petrus het huis wilde binnengaan, kwam Cornelius hem tegemoet. En hij wierp zich in aanbidding neer aan zijn voeten. Maar Petrus hielp hem overeind en zei: sta op, ik ben ook maar een mens. Al pratend met Cornelius ging hij naar binnen, waar hij een groot aantal mensen aantrof. Hij zei tegen hen: u weet dat het Joden verboden is met niet-Joden om te gaan en dat ze niet bij hen aan huis mogen komen. Maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Daarom heb ik me niet verzet toen ik naar u toe werd gestuurd. Mag ik weten waarom u mij hebt laten komen? Cornelius antwoordde: 4 dagen geleden zei ik op ditzelfde tijdstip in mijn huis het namiddaggebed, toen er opeens een man in een stralend gewaad voor mij stond, die me als volgt toesprak: Cornelius, je gebed is verhoord en God heeft je giften van barmhartigheid aanvaard. Stuur daarom iemand naar Joppe om Simon, die ook Petrus genoemd wordt, te laten komen. Hij verblijft bij Simon de leerlooier in een huis aan zee. Ik heb meteen een paar mannen naar u toegestuurd en het is goed dat u gekomen bent. We zijn hier ten overstaan van God bijeen om te luisteren naar alles wat u door de Heer is opgedragen. Daarop nam Petrus het woord en zei: nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar zich het lot aantrekt van iedereen uit welk volk dan ook die hem vereert en rechtvaardig handelt.
1: De slotzijde, het doopfeest, uit Handelingen 10, vers 44 tot 48. Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de Heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook niet-Joden het geschenk van de Heilige Geest ontvingen, want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen. Toen merkte Petrus op: wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de Heilige Geest hebben ontvangen? En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven.

Wat is van God en wat niet? Wie hoort bij God en wie niet? Dat kunnen hele spannende vragen zijn. Het zijn in ieder geval vragen die afbakenen en die duidelijkheid scheppen. Want je hoort daarbij als je je aan de regels houdt. Als je je voegt naar de gemeenschap, naar de traditie. En tegelijkertijd zit er de mogelijkheid in dat er wordt gezegd tegen jou of iemand anders: nee, jij hoort er niet bij. Of hoe jij het doet of wat jij doet, dat is niet van God. Maar het zijn niet de mensen die bepalen wie bij God hoort en wie niet. Dat is aan God zelf. En dat is de kernboodschap van dit verhaal over Petrus en Cornelius. Ze komen uit heel verschillende werelden. En dat ze elkaar zouden ontmoeten, of dat ze iets met elkaar zouden krijgen, is eigenlijk ondenkbaar. Petrus is geworteld in Israël, in Gods volk. Hij is besneden en houdt zich aan alle wetten en geboden die erbij horen. Zo heeft Petrus het zijn hele leven gedaan. Hij weet wat goed is en wat niet, hoe je het moet doen en hoe niet. En hij ziet in een visioen een tafellaken vol reine en onreine dieren die door elkaar heen krioelen. En alleen al dat gegeven maakt dat Petrus er niet van mag eten. Zelfs niet, zo vertelt het verhaal, als hij honger heeft en van de keuken beneden al heerlijke etensgeuren naar boven ruikt. Maar in geen geval dat Petrus van dat kleed zal eten. Die gehoorzaamheid is belangrijk voor Petrus, want zo dient hij God. Dat is voor hem het kader waarbinnen hij zijn geloof beleeft. Dat is zijn identiteit. Dat is hem heilig. Cornelius leeft in een hele andere wereld. En dat hoor je meteen. Hij woont in Caesarea. Caesar, keizerstad. Zijn naam is hoorbaar niet Joods. En hij werkt voor de Romeinse overheid. Hij is wel een goed mens. Hij bidt tot God. Hij is gul naar de armen, maar hij is niet besneden. En hij houdt zich niet aan de Joodse wetten. In het, zeg maar, vierkante denken van Petrus hoort Cornelius er niet bij. Maar God trekt Cornelius de wereld van Petrus binnen. En God trekt Petrus de wereld van Cornelius binnen. Het is niet fout hoe Petrus in zijn geloof staat. Zich houden aan de regels, gehoorzaam zijn aan God, is de enige manier die hij kent. Zo is hij trouw aan God. Maar dat er ook andere manieren zijn om God te dienen, Jezus te volgen, dat ziet hij niet. Dat is iets heel nieuws. En binnen de context van de eerste gemeenten is het ook heel spannend. Ik vermoed zomaar dat wij net als Petrus ook onze vaste overtuigingen hebben. Gewoontes die ons hebben gevormd, zo doen we dat altijd. Liederen die we graag zingen en andere liever niet. Regels die ons duidelijkheid geven, die ons ook heilig zijn soms. Daarmee dienen wij God, zo voelt dat oprecht. Maar dat kan gaan schuren als wij met onze overtuigingen God in de weg zitten. Het gaat mis als wij met onze hang naar vastigheid ook God vastpinnen. Ik heb in mijn werk als predikant meer dan eens ervaren hoe moeilijk het is, hoe ingewikkeld, hoe verdrietig soms ook, om grenzen te verkennen en om drempels te beslechten. Mogen twee vrouwen een kind laten dopen? Staat de gemeente open voor een transpersoon die met een nieuwe naam gekend wil zijn door God en zijn gemeente?
mag iemand met een verstandelijke beperking ook belijdenis doen? Kunnen christenen optrekken met mensen uit een andere cultuur of met een ander geloof? Het zijn spannende voorbeelden uit mijn eigen predikantenbestaan. Vragen die mensen raken in hun geloof, in hun trouw, in wat zij voor waar en heilig houden. En ik heb gemerkt dat zulke vragen niet alleen discussie oproepen, maar soms ook verdriet en angst en weerstand. Soms zijn mensen zelfs zo boos of bang dat ze weigeren mee te bewegen. Petrus doet het niet, mee bewegen. Hij weigert tot 3 keer toe. Hij doet het niet, eten van alles wat daar op dat tafelkleed rondloopt. Het past bij Petrus om meteen zo iets tegen te houden of meteen er iets uit te floepen, zo kennen we hem. Hij is geen modelgelovige. Ook hij worstelt met zijn geloof. Even terug in onze herinneringen. Het is Petrus die meteen riep, u bent de Messias. Maar ook tot 3 keer toe ontkende dat hij Jezus kende. 3 keer, belangrijk getal, vroeg de opgestane Heer aan Petrus, heb jij mij lief? En 3 keer zei Petrus ja en kreeg hij als opdracht om Jezus' kudde te hoeden. En nu is het alsof Petrus opnieuw wordt geroepen, weer 3 keer. Maar nu om te begrijpen hoe groot die kudde van Jezus eigenlijk is. Om te begrijpen waar hij ja tegen heeft gezegd. Daar is een visioen voor nodig. En wat ik zo mooi vind, en bijzonder ook aan Petrus, is dat hij het visioen niet naast zich neerlegt. Dromen zijn bedrog. Petrus gaat ervoor zitten. Hij vraagt zich af wat de betekenis kan zijn van wat hij heeft gedroomd. Hij denkt erover na. En terwijl hij zit na te denken, kloppen de dienaren van Cornelius bij hem aan. Toeval bestaat niet, zouden wij misschien zeggen. Maar dit verhaal zegt, dit is geen toeval. Dit is de geest die spreekt tot Petrus. Dit is de geest die Petrus aanstuurt. Hij hoort de stem van de geest die hem aanspoort om naar beneden te gaan. De trap af, maar we zullen ontdekken dat Petrus ook letterlijk moet afdalen van zijn hoge principes. Petrus nodigt de mensen binnen, biedt hen onderdak. Ze eten ongetwijfeld samen, praten samen. En door het openen van die deur, door die gastvrijheid, gaat er ook iets anders open. Op dat moment al wordt de wereld van Petrus iets groter. Er dient zich een kans aan. De mogelijkheid dat Petrus iets gaat zeggen over God en over Jezus aan iemand uit onverwachte hoek. We hebben het net gezongen. De geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Ik vind het een mooi lied, vind het ook een mooie zin. De geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Ik kan het van harte beamen, ik zing het ook graag mee. En tegelijkertijd voel je al aan je water hoe uitdagend het kan zijn dat de geest jouw grenzen doorbreekt. Dat kan dieper insnijden in je leven dan je leuk vindt, dan je verwacht, dan je goed vindt. Daar kunnen we het moeilijk mee hebben. En ook Petrus moet over zijn eigen schaduw heen stappen. Hij moet accepteren dat hij niet degene is die bepaalt wat rein is of onrein. Dat is de ontdekking die Petrus doet. God bepaalt dat. En die beschouwt niets of niemand als verwerpelijk of onrein. God maakt geen onderscheid. Dat doen mensen. En daarmee, zo zei ik al, zitten we soms God in de weg. Wij kunnen Gods plan zomaar onbedoeld of willens en wetens met de hakken in het zand Gods plan doorkruisen. Maar wie zijn wij dat wij de wind zouden tegenhouden? Wie zijn wij dat wij proberen het waaien van de geest van God te blokkeren?
Petrus moet een drempel over. Die van zijn eigen principes. En die van het huis van Cornelius, het huis van een niet-Jood. Een huis dat hij zonder de aansporing van de geest nooit zou zijn binnengegaan. En over die drempel heen, als die drempel is genomen, ontmoet Petrus een man die het goede doet, die God vereert. Die God dient, maar wel binnen zijn eigen kaders, met zijn eigen woorden. Maar hij, die heeft ook de zegen van de hemel ontmoet. Ook voor Cornelius is er iets open gegaan. Als Petrus binnen is, dan houdt hij een gloedvolle preek. Over Jezus, die de Heer is van alle mensen. En hij vertelt nog verder over Jezus, hoe hij heeft geleefd met de mensen, hoe hij is gestorven, opgestaan. Hoe door hem de weg naar nieuw leven is geopend. Een prachtige preek. Het lijkt wel op de preek die hij hield op die eerste Pinksterdag. Het lijkt wel of het ineens weer Pinksteren is. En dat klopt, want de Heilige Geest daalt neer op iedereen die luistert naar Petrus zijn toespraak. De Geest daalt neer op Joden en niet-Joden. Hoe verschillend hun wortels ook zijn, in de Geest zijn ze één. Allen spreken ze klanktaal. Allen prijzen ze God. Dat is irritant van de Heilige Geest. Want die wacht niet op besluitvorming. De Heilige Geest wacht niet tot alle neuzen dezelfde kant op staan. Die waait waarheen ze wil. Het moet wel zo zijn dat Petrus door diezelfde geest is aangestoken. Want hij stelt zo'n prachtige, bevrijdende, openende vraag. En tegelijkertijd een vraag waarbij een kerkraad zal denken: oeh, moet dat nou? Petrus zegt: wie kan nu nog weigeren dat deze mensen worden gedoopt? Waarom zouden ze niet worden ingelijfd in de gemeente van Jezus? Als we doorbladeren trouwens, zien we dat Petrus er ook last mee krijgt met zijn kerkenraad. Maar Petrus wantrouwt het visioen niet. Hij is bereid om te luisteren naar de stem van de Geest. En Godzijdank heeft hij dat gedaan, want mede door zijn gehoorzaamheid aan de Geest is de gemeente van Christus uitgegroeid tot een wereldwijde beweging. Het is toch prachtig als mensen zo durven vertrouwen op het visioen. Als ze oprecht geloven dat wat ze horen, dat dat de stem van de Geest is die hen de weg wijst. Een nieuwe weg misschien, een spannende weg. Maar ze gaan wel, en dat is misschien nog wel mooier. Dat mensen vertrouwen op het visioen, luisteren naar wat zij geloven dat de stem van de Geest is

Ik zat eerst daar. Of nee, ik zat toen ook al hier. Jullie weten misschien nog hoe dat ging, dat samengaan. Maar aan jonge mensen kunnen we dat niet meer uitleggen, die verschillende bloedgroepen. Wat ooit de verschillen waren en hoe je je thuis voelde in het ene gebouw en dat het andere toch best wel spannend was. Maar in de jaren 60 waren er 18 jonge predikanten. En die predikanten die droomden van samen op weg. En ze waren hun tijd ver vooruit. Toen zij ervan droomden, zou het zeker nog 65 jaar duren. 65 jaar. Voordat het zover was. Een kerk zonder grenzen. Eén kleurrijke samen op weg paraplu. Hun droom gaf weerstand. Er waren mensen en er zijn nog steeds mensen die het als een verlies hebben ervaren, dat hele samen op weg gaan. Maar zonder de moed en de overtuiging dat de Geest hen riep, zou bijvoorbeeld onze gemeente de Achthoek er heel anders hebben uitgezien. Dat is wel hoe de Geest werkt. Ontregelend en vasthoudend. Verbindend. Vernieuwend. En de vraag aan ons is dan, durven we mee te dromen op zijn tijd? Durven we mee te bewegen? Ons in beweging te laten zetten als gras in de wind? Misschien wordt niet van ons gevraagd dat we meteen alles begrijpen. Waar het goed voor is. Of hoe het de toekomst kan dienen van de gemeente van God. Of hoe het het evangelie kan dienen. Maar dat is misschien ook too much. Dat we het meteen allemaal maar begrijpen. De vraag is, denk ik eerder, durven we ook vanuit onze dromen of de dromen van een ander een drempel over te gaan? Mee te bewegen. Wie weet waar het ons brengt als we het gesprek aangaan met iemand in onverwachte hoek. En met hem of haar spreken over God, over Jezus Christus. Wie weet wat er ontstaat als wij een deur openen. Het huis van een ander binnengaan. Samen eten. Ten diepste gaat het niet over ons en onze regels. En de traditie heeft nooit het laatste woord, hoe waardevol die ook is en hoe kostbaar ook, hè? Het laatste woord is altijd aan Gods goedheid. Die niemand afwijst en geen onderscheid maakt. En wie zijn wij om deuren gesloten te houden die God al lang geopend heeft? Amen.

Vanmorgen willen wij Reina Juliana Terveen Zielhuis herdenken. Indien mogelijk wilt u gaan staan. Op 9 juni overleed Reina Juliana Terveen Zielhuis. Reini is 84 jaar geworden. Ze was de vrouw van Henk, met wie zij vele gelukkige jaren heeft gekend. Samen kregen zij 3 kinderen en 5 kleinzoons. De laatste jaren stonden in het teken van zorg om Henk, die nu in huis in de wei woont. Maar dat heeft ze met liefde gedaan. De kinderen herinneren haar als slim en scherpzinnig, met oog en aandacht voor anderen. Reini koos zelf de woorden die bij haar afscheid moeten klinken. Het is een gebed om vergeving en van overgave aan de Schepper. Wat ik gewild heb, wat ik gedaan heb, wat mij gedaan werd, wat ik misdaan heb, wat ongezegd bleef, wat onverzoend bleef, wat niet gekend werd, wat ongebruikt bleef. Al het beschamende, neem het van mij. En dat ik dit was en geen ander. Dit overschot van de aarde, dit was mijn liefde. Hier ben ik. We zullen haar steentje bijleggen.

We willen samen danken en bidden en sluiten samen biddend af met het zingen van Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen. Dat is lied 1006. Laten we bidden. U bent onze Vader in de hemel. Ons valt uw grote liefde en oneindige goedheid toe. Wij danken voor mensen in wie we iets van die liefde en goedheid weerspiegeld zien. Wij danken voor vaders. We leggen ook in uw hand het verdriet om vaders die worden gemist. Om vaders die er niet aan toe zijn gekomen om de vader te zijn die ze zouden willen. Het verdriet om onvervulde verlangens. Wij danken met Brian en Jenny voor de liefde die ze hebben gevonden in elkaar. Ze kunnen zich geen leven zonder elkaar voorstellen, maar ook niet zonder u. Daarom bidden wij, zegen hen met uw liefde en met uw trouw. Wees met uw geest van troost bij Wil Pels en haar kinderen in het verdriet om haar partner Gert Karsten. Troost haar met het vertrouwen dat onze hulp van u komt. Wij danken voor de liefde die Reinie heeft gedeeld met Henk en met haar kinderen en kleinkinderen. Voor alles wat ze betekend heeft voor de mensen om haar heen. Bemoedig hen. Bemoedig ons allen met het vertrouwen dat wij door u leven en naar u toe leven. Wees bij Henk Terveen. Wees hem nabij in alles wat verwarrend is en onzeker maakt. Wees dichtbij door de liefdevolle zorg en aandacht van mensen om hem heen. Dat bidden wij u ook voor anderen die dingen vergeten, verward zijn, van ons wegraken. Wat zij ook vergeten, u vergeet hen niet. Geef goede moed en geduld aan de geliefden, partners, kinderen van hen die lijden aan dementie. Troost hen als ze tevergeefs zoeken naar wie ze kenden als hun man of vrouw, vader of moeder. U bent niet alleen onze vader, want uw liefde omspant de aarde van het oosten tot het westen. Wees daar waar mensen snakken naar een beetje goedheid, naar gerechtigheid, naar vrede. En help ons om op ons kleine plekje op deze aarde ons in te zetten voor een samenleving waarin iedereen telt en wordt gezien als kostbaar mensenkind. Dat we elkaar niet beschouwen als onrein, elkaar afschrijven of uitsluiten. Wat weten wij tenslotte van uw plan met mensen? Maak ons ontvankelijk voor het waaien van uw geest.

0: is gelegenheid om uw gaven te geven.
1: Vandaag collecteren we voor het Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie met als doel: geef vluchtelingen in Nederland een thuis. Veel nieuwkomers in Nederland hebben het moeilijk. Of het nu gaat om asielzoekers, statushouders, arbeidsmigranten of mensen zonder verblijfsvergunning, zij belanden vaak in lange procedures en leven in onzekerheid. Nieuwkomers in Nederland krijgen te maken met grote uitdagingen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke en andere initiatieven die deze mensen bijstaan met informatie, advies en scholing, zodat ze sterker in hun schoenen staan. Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten en anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Het vooruitzicht op een beter bestaan ontbreekt, terwijl zij in een vreemd land proberen te overleven. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerk in Actie ondersteunt kerken en partnerorganisaties die deze mensen informatie, advies en scholing bieden. Zo worden zij geholpen om hun weg te vinden en hun zelfredzaamheid te vergroten. Een voorbeeld hiervan is Villa Vrede Utrecht. Voor ongedocumenteerden is hier een plek van rust en perspectief. Bezoekers kunnen er binnenlopen voor een warme maaltijd, een wasbeurt of contact met familie. In gesprekken en activiteiten krijgen zij steun om na te denken over hun toekomst en realistische keuzes te maken. Ook wordt gezocht naar een passend onderkomen voor mensen die in asielzoekerscentra wachten op een nieuw begin. Voor nieuwkomers en ongedocumenteerden in Nederland is de weg naar een stabiele toekomst lang en onzeker. Geef ze de hulp die zij zo hard nodig hebben. Bedankt voor je steun.

Wees dan gezegend om tot zegen te zijn. De levende zegene en behoede u. De levende doe zijn aangezicht over u oplichten en zij u genadig. De levende verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.

was rechtstreeks verbonden met de protestante gemeente De Achthoek in Scherpenzeel. Het motto van deze protestante gemeente is samen geloven, samen leven, samen zijn. Voorgang was dominee Lionne Verschoor en de organist was Martin de Jong. En het ging over de prachtige verhaal uit Handelingen. Vanmiddag om 5:00 kunt u luisteren naar een kerkdienst vanuit de Oosterheemkerk in Veenendaal. Voorganger is dominee E. van Noord. Ook deze dienst wordt uitgezonden via 1 Vallei, een programma van Stilok Veenendaal. We gaan verder met muziek, want daar hebben we nog tot 12:00 mooi de tijd voor. We gaan luisteren naar het christelijk gemengd koor Emmanuel en ze komen uit Renen. De dirigent is Bert Mol, Klaas-Jan Mulder speelt orgel en ze zingen voor u Almachtige Vader, u loven wij.

We luisteren naar een lied over dankbaarheid. Een herinnering dat het een groot voorrecht is om te mogen weten: ik ben een geliefd kind van een vader. Het lied heet Heer, wat een voorrecht, met Amanda Lok, een uitvoering van Nederland Zingt.

U hoorde zojuist het christelijk jeugdkoor Reobot uit Kootwijkerbroek met Psalm 124. Dirigent was Arie Loonstra en op het orgel Peter Eilander. De opname kwam vanuit Hervormde Kerk te Liende. Zo gaat u luisteren naar lied 341, het Luthers Credo, met het lied Wij geloven allen in één God. Tekst van Maarten Luther, vertaling Wonno Blij, in het hoogkoor van de Martinikerk te Groningen. Zang door enkele zangers van het Criola Consort.

U heeft geluisterd naar het Groot Veluws Koor. Zangeres Lenny Koer kondigde onlangs aan definitief te stoppen met zingen en optreden in ons land. Ook vermeldde ze dat ze gaat emigreren naar Israël. Ze nam dit besluit na een zware periode waarin ze steeds vaker te maken kreeg met antisemitisme, bedreigingen en verstoorde concerten. Haar kinderen en kleinkinderen wonen al in Israël. Helaas zullen we dat typische stemgeluid van haar gaan missen. Maar gelukkig hebben we haar muziek nog, die gelukkig zal blijven bestaan. Vorige week liet Meta het lied horen De Steppen Zal Bloeien. Nou, en ik heb maar besloten om het nog een keer te laten horen. En zo nemen we helaas afscheid van deze sympathieke zangeres en wensen haar in Israël een goede tijd toe. De Steppen Zal Bloeien, hier is Lenny Koer.

Dit was een koor uit Tholen en wel het christelijk gemengde zangvereniging Crescendo. O bron van alle vreugde. Dirigent was Piet Bout en de organist was Paul Heijboer. Ik heb informatie voor u. Na twee succesvolle jaren samen de Passion concerten met Adrian Snell was het tijd voor een volgende stop. De klik tussen de Choir Company en de Music for Christ orkest was onmiskenbaar. Door die samenwerking ontstond iets nieuws, Symphony of Praise. Een uniek concert waar muziek, geloof en samenzang samenkomen. Een speciaal projectkoor van de Choir Company zingt samen met het voltallige Music for Christ orkest. Op vrijdag 26 juni aanstaande vindt dit concert plaats in de evangelische gemeente De Regenboog, de Grote Pekken hier in Veenendaal. Aanvangstijd is 8 uur en vanaf 7 uur is de zaal open. De toegangsprijzen zijn vanaf €20 en dat is inclusief servicekosten. Tickets zijn eventueel te reserveren via www.eventsforchrist.nl. We gaan nu luisteren naar samenzang met medewerking van de Choir Company. Grote God, zie ons verlegen.

Mijn vader heeft weer een prachtig vinylalbum gevonden. Het is een opname van juni 1974. Een combinatie van het Elburgs mannenkoor en knapenkoor Oefening Baart Kunst. U gaat luisteren naar Prijs de Heer met blijde galmen.

U hoorde zojuist het christelijk gemengd rechtstedenkoor Praise Him uit Dordrecht. Dirigent is Martin Zonneberg met het lied Eend zal op de grote morgen. U gaat nu luisteren naar het christelijk Sliedrechtse mannenkoor Ichtus onder leiding van Martin Zonneberg. God wordt in de Bijbel de vader der lichten genoemd. Alles wat goed, mooi en hoopvol is, komt uiteindelijk bij hem vandaan. Zoals zonlicht de wereld verwarmt, zo wil Gods liefde ons hart verlichten. Vandaag op Vaderdag mogen we zeggen, dank u voor alle vaders, maar bovenal, dank u Vader in de hemel.

0: Als hij maar van mij is, werd gezongen door het christelijk streekmannenkoor Noordwest-Veluwe-Nijkerk. Dirigent was Martin Mans, de koorsolist Nico de Ruig, aan de vleugel Arjan Breukhoven en organist was Bert Elbertsen. We zijn er weer bijna aan het einde gekomen van Gewijde Muziek op de Zondagmorgen, een programma via Eén Vallei, verzorgd door Stilok Veenendaal. Ook vanmiddag zendt Stilok een kerkdienst uit en welke dat is, dat hoort u zo dadelijk van Lisa. De techniek werd vandaag verzorgd door Dirk Bouw, de presentatie door Lisa Bouw en mijn naam is Martin Heiting. Ik neem alvast afscheid van u. Heel hartelijk bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
1: Stilok Veenendaal is via Eén Vallei nog tot 7 uur te beluisteren, met om 5 uur een kerkdienst vanuit de Oosten Heemkerk te Veenendaal. Voorgang is dominee E. van Noord. Wilt u reageren op deze uitzending, dan kunt u mailen naar gewijdemuziek@stilok.nl of info@stilok.nl. Wij hopen dat u met plezier geluisterd heeft naar ons programma. Tot besluit gaan we nog luisteren naar een lied dat heel mooi past bij deze Vaderdag. Op deze dag denken we aan onze vaders hier op aarde. Aan de liefde, de zorg en de momenten waarop een vader een veilige plek mag zijn. Maar boven alles mogen we denken aan God, onze hemelse Vader. Soms zoeken we naar woorden om te begrijpen wie God is. Dit lied geeft daarop een eenvoudig antwoord. Hij is een goede vader. Een vader die ons kent, die ons ziet en die zijn kinderen nooit uit het oog verliest. Good, Good Father van Chris Tomlin herinnert ons eraan dat God liefde niet afhankelijk is van onze prestaties. We mogen bij hem komen zoals we zijn. Mogen dit lied een bemoediging zijn voor iedereen die luistert. Een herinnering dat er een vader is die altijd dichtbij is. Luister naar Good, Good Father. Vanuit Studio te Veenendaal wensen wij u een fijne en zonnige zondag toe. Graag tot een volgende keer.

0: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar ze zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer: droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Is Link. Een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema.

het enige programma dat zich als een ketting aaneenrijgt. Sylvie Vartan die zingt nu als een jongen heb ik mijn motor. Het is doodeng met 200 km per uur. Als een jongen ben ik nergens bang voor. En in de bende ben ik degene die de leiding heeft. We gaan naar Frankrijk met Sylvie Vartan.

Als een jongen zong Sylvie Vartan Stoer in 1968 en dat is de link voor vandaag. Want collega Pieter Nijhoff liet vorige week in het kader van Verdriet Isabelle Boulet horen met de verdrietige jongen Le Garçon Triste. Vandaag neem ik de jongens en allerlei boys onder de loep. Bijvoorbeeld deze, de jongen van de lift.

0: Dit is Link, een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema. Linkmeester van deze week is Henk Gieling.
1: Boys Will Be Boys was een nummer van de Engels-Albanese zangeres Dua Lipa van haar tweede studioalbum Future Nostalgia uit 2020. Dit nummer is bedoeld om met het nummer een gesprek op gang te brengen. Het heeft feministische thema's en behandelt de groeipijnen die meisjes ervaren die sneller volwassen moeten worden dan jongens. Ze hekelt hierin de genderongelijkheid, seksistische dubbele normen, de schade die het patriarchaat aanricht, mannelijk geweld, vrouwenhaat, de onevenwichtige verwachtingen die de maatschappij aan meisjes stelt in vergelijking met mannen en hoe vrouwen seksistische opmerkingen naar hen afreageren. Het volgende nummer, Two Little Boys, is een lied over twee vrienden die opgroeien tot soldaten. Het werd in 1903 geschreven en opgenomen door Edward Madden en werd in 1969 een internationale hit voor de Australiër Rolf Harms. Het vergelijkt een gebeurtenis uit hun jeugd waarin de twee jonge soldaatjes spelen met houten paarden en een dramatische reddingsactie op het slagveld wanneer ze volwassen zijn en soldaten worden. Het is niet bekend naar welke oorlog in dit nummer wordt verwezen.
2: Two little boys had two little toys, each had a wooden horse. Gaily they played each summer's day, warriors both of course. One little chap then had a mishap, broke off his horse's head. Wept for his toy, then cried with joy as his young playmate said.

Vroeger of later, 1974, is het eerste studioalbum van Robert Long als soloartiest en was een groot succes toen. Doe maar jongens, de beuk erin is wat mij betreft helaas nog even actueel nu. 41 jaar later zelfs, ja. Het album bevatte nummers over politiek en religieus gevoelige zaken als homoseksualiteit en politieke hypocrisie. Ook wordt de spot gedreven met de burgerij en haar moraal. En daarom werd het album en de zanger toen geboycott door omroepen als de EO, NCRV, Tros, Avro en de KRO. Maar dankzij de VARA werd het album een groot succes. Small Town Boy nu, de debuutsingle van de Britse groep Bronski Beat uit 1984. Het gaat over een homoseksuele jongen die te maken krijgt met homofobie, eenzaamheid en onbegrip van zijn familie. En is gebaseerd op de eigen ervaring van de zanger Jimmy Somerville.

0: Ren weg en draai je om. In 1963 hadden de Crystals een bescheiden hitje met He's Sure the Boy I Love. En Bette Midler en Darlene Love maakten in 2014 hun eigen versie. Ik heb altijd gedroomd dat de jongen van wie ik hield lang zou komen. En hij zou lang en knap zijn, rijk en sterk. Nu is de jongen van wie ik hou naar me toegekomen. Maar hij is zeker niet zoals ik dacht dat hij zou zijn. Hij ziet er niet uit als een filmster. Hij koopt altijd op afbetaling. Maar hij is zeker de jongen van wie ik hou.
1: And strong.

0: De Kofferbak.
1: Thank God, I'm a Country Boy is een nummer van John Denver. Het nummer verscheen op zijn album Back Home Again uit 1974. Het is geschreven door John Martin Sommers, die in die band speelde op gitaar, banjo, viool en mandoline. En op 31 december 1973, toen hij van zijn huis in Aspen naar Los Angeles reed, herinnerde hij zich dat hij zich op dat moment vreedzaam, gelukkig en voldaan voelde over zijn lot in het leven. En tijdens zijn rit schreef hij een aantal regels over zijn humeur die dienden als inspiratie voor dit nummer. Ik begin met de Nederlandse versie van volkszanger Twan Leijten met de titel Jongen van het Platteland.
0: De Kofferbak.
2: Leven op het platteland is zo mooi.
3: Liggen in het gras.
2: Lekker dollen in het hooi. Vroeg uit de veer.

0: But you're just a boy.
1: If I Were a Boy is een nummer van de Amerikaanse zangeres Beyoncé over hoe het zou zijn als zij een man was. Ze zingt over hoe makkelijk het zou zijn om vreemd te gaan. Als man zou ze zich daar gemakkelijk van af kunnen maken tegenover een partner. Aan het eind van het nummer zingt ze echter But You're Just a Boy, waarna het duidelijk wordt dat het haar partner is die vreemd is gegaan. Over de echte voetbalsupporter schreef Martin Scheffer dit nummer in 1986. Overstekend Wild heette de groep. Zij zongen toen treffend in deze klassieke over onze jongens op het voetbalveld.
2: Ik ben van

0: Dit is Link. Met een link naar het thema van vandaag in spreekwoorden en gezegden.
1: Een paar spreekwoorden en gezegden met jongen erin. Bijvoorbeeld

En dat sluit ook aan bij het volgende nummer. Free Fallin', een single van de Amerikaanse muzikant Tom Petty uit 1989. Petty schreef Free Fallin' samen met Jeff Lynne, met wie hij samenwerkte voor het album. Ze namen het binnen 2 dagen op en het lied gaat over de donkere kant van vrijheid. De hoofdpersoon heeft net contact gehad met een lieve vrouw, she's a good girl, die verliefd op hem was, maar hij gaat er vandoor, kiezend voor zijn vrijheid. En de vrouw in kwestie blijft achter met een gebroken hart. En hij vergelijkt zichzelf met een vampier, energie opslurpend van zijn slachtoffer en haar achterlatend. Hij zingt, en ik ben een stoute jongen, want ik mis haar niet eens. Ik ben een stoute jongen, omdat ik haar hart heb gebroken.

Paul de Leeuw maakte dit nummer in 1993. En wij gaan nu naar het jaar 1960. Bachelor Boy van Cliff Richards. Werd in 1960 voor Willeke Alberti door Jack Bulteman vertaald naar

0: luistert naar Link.
1: En dan zijn we bijna aangekomen aan de laatste minuten van dit programma hier. Still Crazy is de tweede cd van Intermezzo en werd onderscheiden met de zilveren harp van Konamis. De liedjes zijn grotendeels geschreven door Stijn van der Loo. Nederlandstalige liedjes van liefde, met groot gevoel voor esthetiek, gearrangeerd voor stemmen. Diverse jongens kwamen vandaag langs in Link. Stoere, verlegen, brutale en blote. En de afsluiting is Kleine Jongen op een thema uit de vierde symfonie van Mahler.

Ik ben een kleine jongen. Het is feest. En mijn vader zingt dat hij een wijnkenner is. Ik denk werkelijk dat hij dat is. En het kind in hem ontgaat mij. Ik ben een kleine jongen. En als mijn vader spreekt, kijkt hij zo peinzend in de verte. Ik denk dat er veel is dat hij weet. Ik denk van alles. En zijn twijfelen ontgaat mij.

vader tilt mij op. Hij zal mij niet laten vallen. Dat komt niet in mij op. En zijn eigen struikelen ontgaat mij.

ben een kleine jongen. En als mijn ouders ruzie maken, klinkt mijn vader het meest redelijk en weldoordacht. Mijn moeder huilt zacht, terwijl hij nadrukkelijk verwoordt. Ik denk dat hij gelijk heeft, want dat hij een kleine jongen is, ontgaat mij. Ik ben een kleine jongen en van zijn sterfbed spreekt mijn vader zachte woorden van bemoediging. Korte zinnen van afscheid, kleine grapjes van liefde. Ik laat mij niets ontgaan. Groot is hij van overgave als hij zich overgeeft. Zo'n kleine jongen als hij durft te zijn, hoop ik ook te worden. Later, als ik groot ben.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump. Die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer droog en zonnig bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Lucette Lantinga.
1: Ja, goedemorgen, hartelijk welkom bij Mijn Dozijn op deze zaterdag 20/6/2026. Mooie zonnige zaterdag. In de studio zit Rien Heiting, dat is onze gast vandaag, die weer een prachtige lijst heeft samengesteld, waar we zo naar gaan luisteren. Rien is geboren 15 juli, bijna jarig, in Veenendaal, waar hij de lagere school heeft gedaan, het VWO. Vervolgens heeft hij HEAO gedaan in Arnhem, bedrijfseconomische richting. Daarna is hij bij Verkerken Reproducties in Ede gaan werken in 1983, een begrip in Ede. Daar heeft hij de boekhouding gedaan, met name ook voor de dochterondernemingen, en heeft veel gereisd door Europa en Amerika. Dit heeft hij gedaan 16 jaar lang tot 1999. Daarna is hij bij het Kruidvat Holding als managerhoofd administratie gaan werken. Dat heeft hij kort gedaan. Toen is hij nog bij Diesel Benelux, een kledingmerk, gaan werken, met name in Italië, tot 2014. En daarna is hij met pensioen gegaan. Inmiddels heeft hij 12 jaar een relatie met zijn huidige vrouw. Voorheen is hij 35 jaar met zijn eerste vrouw geweest. Zij hebben samen 3 kinderen en een kleindochter van inmiddels 3,5 jaar. Hobby's: tennis, met daarna een borrel. Facebook, hij heeft een Facebookgroep opgezet van Verkerken Reproducties en daar vertelt hij straks wat meer over. Musea bezoeken en hij gaat veel op pad en past 1 dag in de week op zijn kleindochter. We gaan naar de muziek. Te beginnen met de Beatles, I Feel Fine.

0: Ja, het waren de Beatles. I feel fine. Hartelijk welkom, Rien Heiting, in de studio. Leuk dat je er bent op deze zeer zonnige dag. Het waren de Beatles. I feel fine. Vertel, de Beatles. Wat maakt dat je deze hebt gekozen? Dit nummer specifiek.
1: Nou, dit nummer is zeg maar vanwege de intro, zeg maar die gitaar. De Beatles waren mijn eerste twee dubbel LP's, die rode en die blauwe.
0: Oh, ja, ja.
1: En die heb ik gekregen van mijn oudste broer. Die was 10 jaar ouder. En dat was een soort bedankje voor dat ik hem altijd hielp. Hij werkte bij Jonker Diepvries uit Veenendaal. En ja. Ik ging altijd met hem mee vanaf mijn 10e tot mijn 15e. Elk vrij uurtje was ik bij hem op de bestelwagen. Ja. En als dankje heb ik dus een LP verdiend. En daar zat ik dus de Beatles mee te blaren, zeg maar, op mijn pick-upje. En dat was mijn eerste kennismaking eigenlijk met mijn eigen LP's met popmuziek.
0: Ja, wat leuk. Maar ja. Dus je hebt eigenlijk veel van je broer te horen gekregen uit die tijd.
1: Ja, want hij had zo'n zolderkamer. En daar draaide hij natuurlijk allemaal muziek uit de 60s, 70s.
0: Ja.
1: En ik was 10 jaar jonger, maar ik kreeg dat al mee. En later realiseerde ik mij dat ik dus eigenlijk die nummers allemaal kende.
0: Ja, geweldig.
1: En dat kwam daardoor dus, hè, want daar groei je mee op.
0: Ja.
1: En dus dat heeft me beïnvloed. Ook een buurjongen heeft me beïnvloed. Die was 4 jaar ouder. Dat was de grootste hoefan van Nederland.
0: Staat ook nog op het lijstje, hè?
1: Staat
0: komen
1: ook
0: we straks
1: nog op het
0: aan
1: lijstje.
0: Toe.
1: Dus, ja, en die heeft me ook aan Jimi Hendrix geholpen.
0: Ja.
1: En dat is het volgende nummer.
0: Ja, dat is het volgende nummer.
1: Hey Joe is natuurlijk bekend.
0: Hey Joe, ja.
1: Ik kijk tegenwoordig veel op YouTube. En daar heb je dus in zwart en wit heb je dus ook Hey Joe, waar Jimi Hendrix dus met zijn tanden speelt en met zijn gitaar achter zijn hoofd. Ja,
0: ja,
1: dat is geweldig. En zeker als je die mensen ziet die in het publiek staan, die eigenlijk weten ze helemaal niet dat dit historisch is.
0: Oh, wat grappig.
1: Die wisten natuurlijk niet dat hij zou gaan overlijden in 1970. Maar het is mooi om dat terug te zien.
0: Dit nummer is uit 66, zie ik. Ja,
1: ja, dat was zijn eerste hit eigenlijk. Hè?
0: Ja, we gaan hem horen. Daarna gaan we naar Thin Lizzy, maar daarover later meer. Hey, Joe.

0: Thin Lizzy, Rosalie, een live versie. Volgens mij heb je hier aardig wat over te vertellen over dit nummer, als ik het goed begrijp.
1: Dat klopt, dat klopt. Ik heb Thin Lizzy, daar ben ik ook aangekomen via die buurjongen, heb ik verteld.
0: Ja.
1: En ik heb ze live gezien in 1981 in de vereniging in Nijmegen. Oh. En dat was eigenlijk kort voordat Phil Lynott, de leadzanger en bassist, overleed.
0: Ja.
1: En ik heb eigenlijk het Thin Lizzy gevoel overgedragen met broertje. Want dat is nu de grootste Thin Lizzy fan die er is. Die is ook al 25 keer naar Ierland geweest. Heb ik de herinnering aan Rosalie, dat er werd dus een toegift gevraagd in Nijmegen.
0: Ja.
1: En toen riep ik zelf ook Rosalie en toen speelde die inderdaad Rosalie.
0: Hij heeft naar je geluisterd.
1: Ja, ja, maar ik heb ook bij Verkerker Reproducties gewerkt en Verkerker Reproducties maakte posters. En posters ook natuurlijk van popartiesten en natuurlijk ook van Phil Lynott.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment kregen wij een aanvraag voor een controle op onze copyright afrekeningen, die natuurlijk altijd klopte. En ik verwachtte dus dat er een accountant kwam met een inpak en met een koffertje.
0: Ja.
1: Dus de receptie belde en ik ging dus naar de receptie toe. En daar stond iemand, die was helemaal in het zwart in jeans gekleed. Die was helemaal bezweet. En die had een plastic zak bij zich. Ik denk, wat het is dit.
0: Ja.
1: En dat was dus Alan Baker van OG Kilkenny. En hij had gedacht van nou, het is mooi weer. Ik loop wel even naar Verkerken. Alleen het was een warme dag. En Ede is natuurlijk hartstikke groot.
0: Bijzonder
1: dus
0: groot,
1: hij was verdwaald. Dus hij kwam helemaal bezweet binnen. Maar in ieder geval, wij zitten in de lunch te praten. En dat was een hele bijzondere man. En hij vertelt van, nou, ik ben alles al geweest in mijn leven. Ik ben 3 keer alles kwijt geweest. Ik ben zelfs een keer road manager geweest van een rockband on tour in de Verenigde Staten.
0: Ja.
1: Ik zei, oh, dat is interessant. Ik zei, welke band? Hij zei, ja, die ken jij toch niet. Ik zei, nou, probeer het eens.
0: En
1: dat was Thin Lizzy.
0: Ja,
1: nou, dat was natuurlijk geweldig. En ik had Thin Lizzy, toen had je nog cassettebandjes, zeg maar, in je auto.
0: Ja, ja.
1: En als ik hem naar het hotel bracht, en s'avonds als we gingen eten, dan draaide ik gewoon Thin Lizzy voor hem.
0: Oh,
1: nou, dat was natuurlijk geweldig. En hij vertelde dan een verhaal dat de weduwe ondertussen van Phil, die had geluk, want Phil had net voordat hij overleed een goed contract gesloten met
0: en
1: de platenfirma. En daar kreeg hij een heel groot voorschot van. Phil Lynott was dus de leadzanger en bassist van Thin Lizzy. Hij was eigenlijk Thin Lizzy, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat was een mooi verhaal, hoe dat met Verkerken eigenlijk samenkwam.
0: Dat
1: en wat voor toeval. Wat voor toeval.
0: Ja, ja, of niet. Hè? Het is echt in ieder geval heel bijzonder. De volgende groep die er doorheen geknald wordt zometeen, zouden we kunnen zeggen, is AC/DC. Highway to Hell. Vertel, waarom dit nummer?
1: Nou, dit nummer staat voor het nummer van The Who. En dat komt omdat in 1979 heb ik ze live gezien in Wembley. Beide. AC/DC stond in het voorprogramma van The Who. Dus om aan te geven hoe groot The Who is. En toen ook was. En dan nu is het mooi te zien, vooral op YouTube, hoe groot AC/DC is geworden. En hier is dus bijzonder dat het is een live nummer en er wordt aangekondigd door Bon Scott. Dat deed hij ook in Wembley.
0: Ja.
1: En Bon Scott is in 1980 overleden. Maar dus dit is historisch dat ik hem nog heb mogen zien in Wembley.
0: En
1: in
0: dat
1: Londen.
0: Je dus tegelijk hebt gezien. Dat is helemaal bijzonder.
1: Ja, als voorprogramma, zeg maar, op The Who.
0: Goh.
1: En het was ook nog grappig dat tijdens het concert viel op een gegeven moment de helft van de installatie uit van AC/DC. Maar het stond natuurlijk zo hard. Zij hadden het niet in de gaten. Maar wij wel. Maar wij wel.
0: Mooi. Ja. Ik hoop dat hij zo doordraait. We gaan hem starten, AC/DC. Daarna krijgen we de Who. Daarover later meer. Highway to Hell. Is that new record?

elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: The Who.
1: Baba O'Reilly. Over legendarische groepen gesproken. Roger Daltrey. Vertel eens wat over The Who.
2: Ja, The Who, daar ben ik ook weer aangekomen door die buurjongen. Dat is was de grootste Who-fan van Nederland. En die nam mijn broer en mij op een gegeven moment mee naar Londen, naar Wembley. Want daar trad The Who op in 1979, met dus de AC/DC in het voorprogramma.
1: Ja.
2: En dat was het eerste optreden na het overlijden van Keith Moon in 1978. Okay. Dus dat was redelijk historisch.
1: Ja.
2: En ja, dat was natuurlijk geweldig. Ik was 17, ik wist eigenlijk niet precies waar ik naartoe ging. Maar 's morgens gingen we de pub al in. En dan moest ik zeggen dat ik dus 17 was, want je mocht pas bij 18 drinken.
1: Je hebt niet gezegd dat je 18 was.
2: Nee, heb ik niet gezegd. Maar die Engelsen waren zich dus allemaal aan het indrinken.
1: Ja, ja,
2: en dus dat, nou, driekwart van het stadion was gewoon straalbezopen. En je had bij het oude Wembley had je dus een muurtje om het veld. En daar gingen ze opstaan. Maar wat gingen ze doen? Dan gingen elkaar ook duwen. En dan viel er af en toe eentje af. Die bleef dan liggen. En dan kwamen ze met een brancard, kwamen ze gewoon die gasten ophalen.
1: Ze hebben het hele concert en die werden, niet meegemaakt.
2: Nee, de meeste eigenlijk niet. Allemaal straalbezopen. Wij niet natuurlijk. Maar dat was natuurlijk een geweldig concert. En waarom heb ik Baba O'Reilly gekozen? Ik ben die werd ook gespeeld op dat moment. Ook met die lasershow. En ik ben daarna nog twee keer naar de geweest. En de laatste keer was in 2013 in de Ziggo Dome.
1: Wow,
2: en dat was met mijn diesel-collega Patrick Hellemans. En dat was ook een Who-fan natuurlijk, want die komt uit Antwerpen. En dus we gingen samen naar dat concert van de Who. En toen later, toen stuurde hij me een keer een appje. Toen was hij dus bij een concert van Pearl Jam.
1: Yeah.
2: En Pearl Jam speelde Baba O'Reilly. En hij stuurde mij dus een appje. Hey, made me think of you.
1: Oh.
2: En toen schreef ik hem terug, we have to get together before we get much older.
1: Ja.
2: Wat dus ook in de tekst staat van Baba O'Reilly. Dus
1: bijzonder.
2: Dat was geweldig. Ja,
1: ja, zat je onmiddellijk weer herinnering aan. Mooi verhaal over.
2: Ik ben met Patrick trouwens, dat is ook degene waarbij ik de laatste twee keer dronken ben geweest. Ik ben eigenlijk nooit dronken,
1: nee.
2: Maar met Patrick wel. Nou, was een keer in Berlijn en
1: dat
2: een keer in Amsterdam.
1: Dat vergeet je dus niet meer.
2: Nee, was
1: geweldig. We gaan zo door naar Kiss. En ook weer zo'n legendarische band uit 79.
2: Ja,
1: I Was Made for Loving You.
2: Ja, Kiss, dat is net voordat ik begon bij Verkerkere Producties in Ede. En ik ging altijd naar de Dancing Susie Q. In Veendal. Dat was een regionale dancing. Dus mensen uit Ede kennen dat natuurlijk ook wel. En dat was eigenlijk dat gevoel. Hè? En daar werd dit nummer ook gespeeld. Dus dat was een beetje het begin van de verkeringstijd. En dat was, dat was echt ethisch op hoge hakken. Ja, dat was geweldig. Dus vandaar Kiss.
1: Vandaar Kiss. Leuk. We gaan hem zo horen. En daarna krijgen we Scott McKenzie. Maar daarover later meer. I Was Made for Loving You.

0: Ja, we moeten nu... Oh ja.
1: Dat was San Francisco al. Ik zat nog in de sferen, zo ongeveer in de auto, weet ik waarheen. Wat een dromerig lied. En je hebt daar ook een roadtrip gemaakt, heb ik begrepen, met dit nummer.
0: Ja, en in 2013 ben ik met een vriend, die tegenwoordig in Frankrijk woont, heb ik een roadtrip gemaakt door Californië, Arizona en Nevada. Oh, en we zijn geland in San Francisco. En ik vertelde dat op het werk. En toen zei Patrick, weer die collega van mij, Patrick Hellemans, die zei: nou, vergeet niet om wat bloemen in je haar te doen. En zo kwam ik eigenlijk...
1: Toen had je nog haar.
0: Ook niet zo heel veel meer. Maar in ieder geval, toen kwam ik eigenlijk op het idee om dit nummer op te zoeken. Maar ik heb ook allemaal nummers die eigenlijk betrekking hadden op deze roadtrip, heb ik eigenlijk op een memory stick gezet. En die hebben we in onze van, we hadden zo'n van gehuurd.
1: Ja.
0: En die heb ik gespeeld, zeg maar. Dus dat was geweldig. Was onder andere San Francisco, was ook Born to be Wild. Die heb ik niet op mijn lijst staan. Als je daar over die highways cruised.
1: Is dat wel heel passend.
0: Hoe heet het? Van U2, de Joshua Tree. Park, Where the Streets Have No Names. Nou ja, ga zo maar een tijdje door. En ook bijvoorbeeld, dat nummer komt hierna nog van de Kings, zeg maar. Ja. Celluloid Heroes, dus Hollywood Boulevard.
1: Die stond ook op de stick.
0: Dus dat was, door Patrick ben ik eigenlijk op de idee gekomen. En ja, dat teer ik eigenlijk nog steeds op, na al die jaren. Dus
1: leuk.
0: Dat was geweldig.
1: Ja.
0: En nu zie je ook heel veel van die video's op social media voorbij komen. Ja, als je San Francisco dus vaak speelt, dan komen opeens allemaal van die video's voorbij van San Francisco en dat nummer.
1: Ja.
0: Nou, dat is natuurlijk geweldig.
1: Ja, dan zit je meteen weer op die weg, zeg maar.
0: Ja.
1: We krijgen zo de Kings. Celluloid Heroes, dat is ik ken de Kings van Lola, dit nummer is mij
0: ja, dit vind ik een beter nummer, ja. Vandaar dat hij op de lijst staat en hij staat dus op hun live album van One for the Road. En de Kings, sommige mensen zeggen dat de Kings beter waren dan de Beatles. Hè? Die zijn iets daarna zijn ze ontstaan met Ray en Dave Davis.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het een geweldig nummer. En we hebben dat nummer dus gespeeld toen we dus over Hollywood Boulevard reden.
1: Oh, ja.
0: Celluloid Heroes. Want dat had ook Hollywood Boulevard kunnen heten.
1: Dus jij hebt echt aan elk nummer wel een mooie herinnering.
0: Ja.
1: We gaan hem horen. De Kings, Celluloid Heroes. Life.

0: The River, Bruce Springsteen. Ja. Pracht nummer. Dat vind jij ook waarschijnlijk.
1: Ja, Bruce, dit nummer heb ik eigenlijk meer ontdekt via YouTube ook.
0: Ja.
1: Want iedereen kent natuurlijk het nummer van Dancing in the Dark.
0: Ja.
1: Het supercommerciële Bruce Springsteen. Maar dat is natuurlijk eigenlijk geen Bruce Springsteen.
0: Nee.
1: En het is mooi om dat contrast te zien tussen die twee video's. En The River is gewoon veel beter.
0: Ja.
1: Het is een beetje hetzelfde. Is ook My Hometown is ook geweldig natuurlijk,
0: oh ja,
1: live.
0: Ja,
1: dat,
0: ja,
1: is ook een verhaaltje wat hij vertelt. Ja, Bruce Springsteen is natuurlijk Bruce Springsteen. En nou, Verkeken Reproducties heeft natuurlijk ook veel posters uitgebracht van Bruce Springsteen. Ook van Kiss, van The Who, van AC/DC, van Thin Lizzy, van Jimi Hendrix, helemaal in het begin, in de 60s. Dus,
0: en je hebt hem eigenlijk leren kennen, die twee video's via YouTube, zeg je.
1: Ja.
0: En je vertelde me straks dat je ook zelf een Facebook ding bent begonnen over Verkerken.
1: Ja, ik heb bij Verkerken Reproducties gewerkt en ik ging te vroeg met pensioen. En toen kwam ik op het idee van die Facebookgroep. En daardoor kwam ik weer in contact met heel veel collega's. En op een gegeven moment is dat uit de hand gelopen. Want we hebben zelfs twee tentoonstellingen kunnen doen. Eentje in het Design Museum Den Bosch. Die meneer Verkerken nog geopend heeft voordat hij overleed.
0: Ja.
1: En nu recent hier in Ede, in het Historisch Museum Ede. Dus dat is iets wat je niet verwacht. Dus zo zie je dat, zeg maar, elk nadeel heeft zijn voordeel.
0: Ja, want de tentoonstelling heeft lang gelopen, begrijp ik. Hè?
1: Ja, die heeft 6 maanden gelopen.
0: Ja.
1: Er zijn 2.500 tot 5.000 mensen geweest. En in Den Bosch zijn 20.000 mensen geweest.
0: Zo.
1: Dus ja, nu hoop ik nog een keer op een tentoonstelling in een van de grote steden. Rotterdam, Den Haag of Amsterdam.
0: Ja.
1: Dus contact me.
0: Bij deze mensen. Als u nog een mooie ruimte over heeft in een van die steden, dan heel graag. Mooi. We gaan naar jouw top 3 inmiddels. Gaat snel, hè?
1: Ja, dat gaat snel, ja.
0: En dat is een bijzondere uitvoering van Stairway to Heaven, oorspronkelijk van Led Zeppelin. Nu gezongen door Heart en Led Zeppelin. En
1: ja, die heb ik gevonden ook weer op YouTube. En dat is, zeg maar, in het Kennedy Center wordt Led Zeppelin geëerd. De 3 overgebleven leden, want Bon Scott is in 1980 overleden, kort nadat ik Led Zeppelin had gezien in Rotterdam.
0: Ja.
1: Ben ik later achtergekomen dat hij daarna was overleden. En dit is, Heart is ook op Verkerkenposter verschenen en Led Zeppelin ook.
0: Oh ja, ja.
1: Maar ja, dit is een geweldige tribute. En in het publiek zit Obama, die was op dat moment president. En het is op dit moment heel actueel, want Trump had dus op het Kennedy Center zijn naam laten zetten. Maar die zijn er deze week, heel toevallig, vanaf gehaald.
0: Ja.
1: En terecht natuurlijk.
0: En terecht.
1: Ja, je moet op YouTube echt dit kijken, want het is echt geweldig. En Ann Wilson van The Heart is natuurlijk een van de beste rockzangeressen die er is.
0: Ja.
1: Dus vandaar dit nummer.
0: We gaan dan luisteren. Daarna krijgen we de Beach Boys, maar daarover later meer. Heart and Led Zeppelin, Stairway to Heaven.

0: Vibrations.
1: Ja, de tijdloos inderdaad, want dit nummer hoorde ik dus toen ik klein was bij die 10 jaar oudere broer die dat al speelde. Ja, ja. Want die was dus 10 jaar ouder. En het grappige is dus dat mijn schoonzoon, die komt van Antillen. En als hij thuis komt, als ik oppas op mijn kleindochter, dan wil mijn kleindochter altijd gelijk met hem dansen. En dan wil ze ook muziek horen.
0: Ja.
1: En wat wil je dan horen, Mara? En dan zegt ze, de Beach Boys.
0: Nou.
1: En dan wordt dit nummer dus gedraaid. Dus het is een soort cirkel is rond.
0: Ja.
1: Maar het is geweldig dus hoe tijdloos het is.
0: Ja.
1: Want het is 2026. Mijn dochter is 3, kleindochter is 3,5. En die vindt de Beach Boys
0: geweldig,
1: goed.
0: Ja.
1: Dus dat is... En op die roadtrip... Ja, het is natuurlijk... Roadtrip was door Californië het grootste stuk. En dat is natuurlijk ook Beach Boys, ja, country.
0: Ja, die zat dus, ook bij. Ja. Maar dat dus, is ook zo'n nummer wat je eindeloos... Ja, in de auto kan zitten, ja, weet ik waar.
1: En dat geeft een heel blij gevoel.
0: Ja,
1: ja.
0: Mooi. Wij gaan zo naar jouw nummer 1. Celine Dion, vertel, wat maakt dat je deze als nummer 1 hebt gekozen?
1: Ja, Celine Dion heb ik ook weer ontdekt door YouTube. Vooral natuurlijk Que Tu M'Aimes Encore, wat de meeste mensen kennen. Mooie duetten daar met Jean-Jacques Goldman, die het geschreven heeft en die haar in de francofone wereld groot heeft gemaakt. Maar vooral ook omdat mijn vrouw is Française. Dus wij luisteren dat samen, zeg maar, op YouTube. En dit is L'Hymne à l'amour.
0: Mais
1: dus
0: oui.
1: Nou ja, dat zegt alles. Dit nummer zegt alles.
0: Geweldig, ja. En heb je Celine Dion ook live gezien?
1: Nee, Celine Dion heb ik niet live, want ik heb haar pas recent ontdekt, zeg maar, via YouTube. Maar het is toch een hele grote zangeres, waarschijnlijk de beste zangeres die er ooit geweest is. Een beetje hangt van smaak af.
0: Ze maar, was nogal ziek geworden, geloof ik.
1: Ja, ze had dat stiff syndrome of zo, had ze. Alleen op de Olympische Spelen in 2024. Dacht ik, heeft ze dus op de Eiffeltoren dit nummer gezongen.
0: Ja.
1: En dit is dus de live uitvoering op die Eiffeltoren. Dus ja, Franse kan niet. Dus,
0: super, echt prachtig. Nummer 1, we gaan luisteren. Ik dank jou hartelijk, Rien Heiting, voor je komst naar de studio.
1: Ja, jullie ook bedankt.
0: Ik dank Henk Gieling voor de techniek. Mijn naam is Lucette Lantinga. Ik wens u een heel goed weekend. Niet te veel in de zon zitten. En graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlak bij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Studio C, een programma waarin de spot wordt gericht op lokale kunst en culturele evenementen. Dit is Studio C met Bea Koops.
2: Ja, dag luisteraars. Welkom bij Studio C op zaterdag 20 juni 2026 op deze warme zaterdag. En we hebben ook een heel warm programma. Er zijn een aantal gasten. Jaap van Ree die zit bij mij aan tafel. Hij heeft het over de historie van Ede. Dan hebben we Trein Romein. Zij is programmeur theater en projecten van Cultura. En Germa Groothulse die komt bij mij aan tafel om te praten over de nieuwe expositie in het Historisch Museum. Dan tot slot van dit programma een telefonisch interview met Marianne IJsinga van de Triple B Band uit Bennekom. Tussendoor hebben we zomerse muziek. Zomer in Zeeland. Saskia en Serge.

0: Lokale geschiedenis.
1: Ja, bij ons aan tafel zit Jaap van Ree. En we kennen Jaap van de historie van Ede, want daar heeft hij een aantal boeken over geschreven. Welkom Jaap.
2: Klopt, dankjewel.
1: Leuk dat je er weer zit.
2: Ja, zeker.
1: We gaan het op een... we zijn het een beetje gewend, hè, een soort van hoorspel gaan we weer doen.
2: Ja.
1: Zullen we gelijk maar beginnen?
2: Ja hoor, is goed.
1: Ik mag de eerste zin zeggen. Denk jij ook, Thor, dat er binnen onze kerk het een en ander gaat veranderen? Ik zie steeds meer leken die kunnen lezen en daardoor ook ideeën van andere wijze, van andere mensen lezen. Dat zijn niet allemaal wijzen die 100% achter de leer in onze kerken staan.
2: Ja, ik zie dat ook. En ik heb gehoord van een zekere Maarten Luther, die in het Duitse Rijk leeft. Hij werd in 1483 geboren in IJsleben, een stadje in het oosten van Duitsland. Hij studeerde theologie en is ook een groot theoloog geworden. Hij zou een paar weken geleden 95 stellingen aan de deur van zijn kerk in Wittenberg hebben gespijkerd om aan te geven dat er enkele dingen helemaal fout zijn binnen de kerk en dat daar snel verandering in moet komen.
1: Ja, dat klopt. Ik heb ook zoiets gehoord. En ik denk dat hij niet geheel ongelijk heeft. Ik vrees dat dit niet alleen bij zijn kerk blijft, maar dat dit wel eens grote gevolgen kan hebben. Misschien ook wel voor ons in de kerk, in onze kerk hier in Ede. Er is inmiddels zoveel mis in de kerktoor dat Luther zijn mond niet kan houden. Hij wil beslist geen kerkscheuring, maar hij wil de kerk hervormen. Dat is zeker nodig gezien de leefwijze van met name de hoge geestelijke, de leiders van de kerk. Zij hebben veel macht, maar ze zijn corrupt en niet zo'n klein beetje ook. Ze helpen elkaar aan de leukste baantjes. Een deel van hen heeft lak aan het celibaat. Het ergste is misschien wel de aflaathandel. De arme leken kunnen de beurs van de rijke geestelijke spekken door aflaatbriefjes te kopen, waarmee hun zonden worden vergeven. Er zijn zelfs briefjes in omloop waarmee de zonden van de toekomst zal zijn vergeven, mits je maar betaalt. En die contributie verdwijnt in zijn geheel rechtstreeks in de bodemloze zakken van de rijke geestelijke. Samen met de adel hebben zij het voor het zeggen. Ze hebben de macht en de centen. Het gewone volk heeft niets in te brengen.
2: Dat klopt, Johannes. Ik weet ook wel van een paar hoge geestelijke uit de omgeving dat ze niet volgens de normen van de kerk handelen. Maar gelukkig zijn de kapelaans en de priesters, waar jij rechtstreeks mee te maken hebt, anders. En zo is het binnen veel kerken. De lage geestelijken houden zich voornamelijk bezig met zielzorg. Ze zijn vrijwel even arm als de meeste leken en hebben er geen enkele behoefte aan zich te verrijken ten koste van hen. Zij zijn ook bang voor hun bazen en durven geen kritiek te leveren. Maar als eenmaal het balletje van Luther gaat rollen, ontstaat er een groot sneeuwbaleffect, Johannes. Daar zouden wij wel eens meer mee te maken kunnen krijgen, zoals jij al eerder voorspelde. Want door de uitvinding van de boekdrukkunst kunnen niet alleen de stellingen van Luther, maar ook andere nieuwe ideeën snel verspreid worden. Heb je bijvoorbeeld gehoord, Johannes, van die ideeën van die Frans-Zwitserse theoloog Johannes Calvijn?
1: Zeker, Thor, maar hij verschilt toch wel van Luther, hoor. Hij wil wel een nieuwe kerk, een hervormde kerk. Ook binnen deze muren horen we verschillende leken morren. Ze hebben via geschriften kennis genomen van de gang van zaken waar de kerk zich mee bezighoudt, maar die helemaal niet in de Bijbel staan. Zaken als de biecht en de aflaathandel. Geen wonder natuurlijk dat er steeds meer leken beginnen te balen van het reilen en zeilen binnen de kerk. Maar protesteren is er nog niet bij. Daarvoor zijn kerk en staat nog te veel machtig. Wie het lef heeft zijn mond open te trekken, heeft grote kans dat hij zijn leven beëindigt op de brandstapel. Vooral als hij laat zien dat hij protestant is door de nieuwe leer van Luther of Calvijn aan te hangen. Ondanks dat groeit onder het gewone volk de weerstand tegen kerk en staat. Ook wij voelen de spanning tussen het gewone volk en de leiders steeds groter worden. Dit moet wel uitlopen op een groot conflict, dat kan haast niet anders.
2: En dan maken we even een sprongetje in de tijd. En we gaan verder met Johannes, zie je in de verte ook die stoet gaan? Dat is Karel de Vijfde met zijn gevolg, je weet wel. De man die sinds een paar jaar heer der Nederlanden is.
1: In welke richting moet ik kijken?
2: In het westen. Kijk maar in de buurt van de Domtoren. Ze gaan er nou precies zo'n beetje voor langs.
1: Ja, ik zie ze. Tjonge, wat een lange stoet. Wanneer is hij hier de baas geworden, Thor?
2: In 1506 erfde hij de Nederlanden nadat zijn vader plotseling was gestorven. Hij was toen nog maar 6 jaar oud en nog te jong om over ons gebied te regeren. Maar in 1515 is hij heer der Nederlanden geworden. En sinds die tijd reist hij regelmatig door ons land, omdat hij er een bepaalde liefde voor voelt.
1: Naast de Nederlanden is hij toch ook de grote baas in het Duitse Rijk, hoor?
2: Ja, dat klopt. En daardoor krijgt hij nu in 1521 met Maarten Luther te maken. Hij heeft in het verleden Luther al verschillende keren gevraagd zijn ideeën bij te stellen, maar die bleef standvastig. In een uiterste poging heeft Karel hem zelfs een vrijgeleide beloofd als hij op de Rijksdag in Worms zijn stellingen zou herroepen. Luthers vrienden hebben hem geadviseerd niet te gaan, omdat ze bang waren dat Karel geen woord zou houden en hem zou laten ombrengen. Maar Luther is toch gegaan en verklaarde niets van zijn stellingen te willen herzien. Hij zou gezegd hebben, hier sta ik, ik kan niet anders. Voor Karel is dit onacceptabel en hij deed Luther in de ban en verklaarde hem vogelvrij.
1: Eigenlijk geen wonder, Thor, want Karel bleef zijn Rooms-Katholieke kerk trouw en trad hard op tegen de mensen die de kerk de rug toekeerden en een andere godsdienst prediken. We zagen in de loop der jaren dat hij toch wel zwakker werd. In 1555, toen hij afstand deed van de troon, vertelde hij over zijn liefde voor de Nederlander, maar noemde ook de fouten die hij had gemaakt. Hij vroeg daarvoor vergeving en smeekte de aanwezigen net zo trouw aan zijn opvolger te zijn als zij altijd aan hem waren geweest. Daarna vertrok hij naar een Spaans klooster waar hij in 1558 stierf. Zijn zoon Philip II volgde hem op.
2: Nou, Johannes, ik kan me niet herinneren dat we die ooit hebben gezien hier. Die bleef liever in het Rooms-Katholieke Spanje. Maar hij bleef wel de baas in de Nederlanden en deelde hier de lakens uit. En het waren zeker geen protestantse lakens. De protestanten moesten vervolgd en liefst helemaal uitgeroeid worden. De edelen kregen onder Philips II steeds minder invloed, omdat er steeds meer bestuurders vanuit Spanje kwamen die hier de zaken moesten regelen. Philips II stelde zijn halfzuster Margaretha van Parma aan als landvoogdes. Zij was enigszins gematigd. De hoge edelman Willem van Oranje had nog wel wat invloed, totdat hij trouwde met de Lutherse Anna van Saxe. Daarmee verknalde hij ook zijn invloed bij de landvoogdes en helemaal bij Philips II.
1: Ja, dat is waar. Maar ondanks de vervolgingen werd de groep protestanten eerder groter dan kleiner.
2: Ja, zeg Johannes, het valt mij op dat er tijdens de eredienst minder mensen tussen jouw muren komen.
1: Dat klopt, Thor. De mensen die wegblijven willen niet meer bij de kerk horen. Ze zijn zogenaamd protestanten en ze houden hun diensten in de open lucht. Ze noemen dat de hagepreken. In die hagepreken wordt de Rooms-Katholieke kerk openlijk bekritiseerd. Weet je dat het na een hagepreek in 1566 helemaal misging?
2: Ja, dat heb ik gehoord. Kennelijk zijn er tijdens die hagepreek mensen zo opgehitst dat ze maar eens even orde op zaken moesten gaan stellen. En daarvoor zijn ze een klooster binnengegaan, hebben daar de hele boel kort en klein geslagen. Alle beelden werden tot moes geslagen. In het klooster was het één grote puinhoop.
1: Helaas bleek dat nog maar een begin, Thor. Ook kerken moesten eraan geloven, vooral in het zuidelijk deel van ons land. Maar de protestanten rukten verder op en wij stonden te trillen op onze fundamenten. We hadden best begrip voor hun ideeën, maar voor hun werkwijze, het in elkaar rammen van alle beelden in de kerk, hadden we echt geen enkel begrip.
2: Nee, de Spaanse koning trouwens ook niet. Hij verving de gematigde Margaretha door de hertog van Alva. Die moest hier met keiharde hand orde op zaken stellen. De Raad van Beroerten, die al snel de Bloedraad werd genoemd, werd ingesteld en in dit gerechtshof werden veel protestanten ter dood veroordeeld. Wij hebben ook ketters, zoals de protestanten genoemd werden, op de brandstapel zien belanden. Hoewel wij nog bij de Roomse kerk Ede behoorden, vonden wij het vreselijk mee te moeten maken dat mensen op deze manier aan hun eind kwamen. Alleen maar omdat ze anders geloofden dan de koning. Onbegrijpelijk. Bedenk er niet dat God op dit soort brandoffers zit te wachten.

0: Your Song, gezongen door Elton John was dat.
1: Studio C Theater.
0: Het is de beurt aan het theater en dan zeg je Trein Romein. Zij is programmeur van theater en projecten in cultuur. Heb ik dat goed gezegd?
2: Ja, dat klopt.
0: Ook projecten tegenwoordig?
2: Nou, daar moet je aan Zomerbries denken.
0: Juist, daar wou ik even. Dat is een heel mooi bruggetje, daar wilde ik al naartoe. Zomerbries, dat is het mooiste project. Een van de mooiste projecten vind ik.
2: Ja.
0: Straattheater op 27 juni. Dus over een week dus. En ja, dan gaat het weer los, hè?
2: Ja, dat is altijd één groot feest dan in Ede Centrum. Vooral rond de Oude Kerk. Dan zijn er allerlei straattheater acts uit Nederland, maar ook daarbuiten. Veel internationale acts. En ja, dat is altijd heel erg leuk.
0: En gratis toegankelijk.
2: Ja.
0: Het is voor iedereen.
2: Ja, het is voor iedereen. Het is ook, het is voor mensen die houden van cultuur en straattheater. Maar ook mensen die daar helemaal niet aan gewend zijn. Ja, het is echt voor iedereen.
0: Het vergt waarschijnlijk heel veel voorbereiding altijd.
2: Ja, we hebben een hele goede programmeur daar extra nog voor uitgenodigd. Casper de Vries. Dat is echt een kenner op het gebied van straattheater. Dus die heeft altijd hele goede tips en contacten. Dus dat is echt een kwaliteit op zich.
0: Ja. Hoe laat begint dat, weet je dat?
2: 12 uur. Het 12. Is van 12 tot 5.
0: Nou, iedereen naar het Straattheater in de buurt van de Oude Kerk in Ede. En
2: ja.
0: Dan kun je feest vieren en dan kun je heel blij worden van allerlei mooie dingen die er vertolkt en vertoond worden. Trein, we gaan het ook hebben over Cultura Theater.
2: Ja.
0: Boekje, een mooi boekje weer. Kantel je kijk. Ik moest even denken, wat betekent dat? Wie komt er op een idee om dat zo te noemen? Kantel je kijk.
2: Ja, daar is natuurlijk goed over nagedacht in Cultura. En onze marketingafdeling die kijkt altijd jaarlijks naar een thema. Vorig jaar was dat gericht op de bouw van Cultura. En nu zijn we natuurlijk begonnen met onze nieuwe theaterzaal en een heel nieuw programma. En Kantel je kijk, dat nodigt mensen uit om ook eens anders te kijken. En dat is niet alleen voor theater, maar ook voor de cursussen en de bibliotheek. Dus probeer eens anders naar de dingen te kijken.
0: Filmhuis
2: ook.
0: Ook
2: ja.
0: Steeds belangrijker geworden, denk ik.
2: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk ook die nieuwe filmzaal. Dat betekent dat we ook meer films draaien op dinsdag en op donderdag tegenwoordig. En dat loopt nog even door ook tot in de zomer. Dus dat groeit ook. En daar hebben we ook allerlei goede plannen voor na de zomer.
0: En het mooie is dat s'middags worden vaak films vertoond, hè?
2: Ja, in de middag en in de avond.
0: Precies, dus mensen die wat ouder zijn en niet meer de weg op willen s'avonds, die kunnen dan s'middags lekker. Ja.
2: Ja, het is ook echt een vaste groep die daar wekelijks echt met heel veel plezier zit.
0: Mooi dat het allemaal kan. En de theatervoorstellingen, daar ben jij in principe erg druk mee geweest?
2: Ja. De programmering heb ik natuurlijk het afgelopen jaar gedaan. En in zo rond maart was het klaar. En dan ga je kijken van hoe gaan we dat in de markt zetten, zo gezegd. En vorige maand is de verkoop van start gegaan voor het nieuwe seizoen. Ja. 26-27.
0: En dat begint al te lopen?
2: Ja, dat gaat heel goed. Ja. Ja, we hebben zo tegen de 7000 kaarten al verkocht. En dat is het dubbele van vorig jaar. Dus daar zijn we heel blij mee.
0: Niet verkeerd. Zo hoort het ook. Hè? Want juist in deze tijd, in deze zware, moeilijke tijd, is het heerlijk om even dat te ontvluchten. Hè?
2: Ja, dat is heel waardevol om naar het theater te gaan. En ja, het is toch een aparte wereld waar je in ondergedompeld wordt een avond lang.
0: Nu is het zo dat heel veel artiesten graag op een vlakke vloer spelen. Het is een vlakke vloertheater.
2: Ja.
0: Hoe komt dat, denk je?
2: Ja, ik denk dat vooral de intimiteit is. Je hoort het vaak terug van artiesten dat ze zich prettig voelen in onze zaal. Je zit dicht bij het publiek als je op het podium staat. En andersom zit het publiek natuurlijk ook dicht bij de artiest. Dus van beide kanten maak je iets van heel dichtbij mee. En juist ook bij bijvoorbeeld cabaretvoorstellingen zijn er heel veel mensen die in hun try-out periode, dus als het nog niet helemaal af is, maar wel al voor een groot deel klaar. En ze proberen dan ook nog wel dingetjes uit in hun voorstelling.
0: Meer contact ook met het publiek.
2: Ja, en dan merken ze ook goede reacties van mensen. En wij staan ook wel bekend als echt een warm podium. Dus waar ook het publiek weer erg wordt gewaardeerd. Dat leeft enorm mee altijd. Ja.
0: Het publiek wordt gewaardeerd, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde publiek altijd. Dat verschilt.
2: Ja, iedere keer zit er natuurlijk weer een ander publiek in de zaal. Ja. Ja.
0: Nu zitten mensen in de zaal op nieuwe stoelen.
2: Ja.
0: Hoe is dat gegaan, die verbouwing?
2: Ja, dat is goed gegaan. Het was natuurlijk wel heel spannend. En in het begin heb je natuurlijk ook nog wel wat kinderziektes. Het gaat goed. Het contact tussen het podium en de tribune is goed. Dat is altijd spannend. Kijken van, we hadden natuurlijk vorige jaren dat de tribune uit meerdere delen bestond. En nu zijn er lange rijen stoelen.
0: Dat betekent ook meer mensen in de zaal?
2: Ja, vooral op het balkon. We hebben echt veel meer plekken op het balkon. En met beter zicht ook. Dus ook het zitcomfort is verbeterd.
0: Ik heb er wel eens gezeten op het balkon. Het was alleen omdat het moest toen. Ik denk, dat is niet mijn voorkeur. Dus ik snap het wel. Ja. Het zicht is verbeterd.
2: Ja, ja, en je kan het nu echt rustig wagen om op het balkon te gaan zitten.
0: Met voldoende beenruimte ook?
2: Ja. Ja, en goed zicht en goed geluid. Dus daar zijn wij ook zelf wel heel blij mee dat dat gewoon goed is geworden.
0: Ja. Nu heb je een aantal theatervoorstellingen. Zijn er ook artiesten die graag terug willen komen in Cultura?
2: Ja, dat is heel fijn. En als voorbeeld een Huub van der Lubbe bijvoorbeeld, die eigenlijk gestopt was met zijn hele carrière met de Dijk. En die dan toch het niet kan laten om op te komen treden. En dan zoekt hij theaters waarvan hij denkt van ja, dat zijn de fijne plekken. En ja, hij komt dan echt speciaal ook in ons theater.
0: Groot compliment.
2: Ja, dat is altijd wel heel fijn om te horen. En daar hebben we natuurlijk ook echt jaren aan gewerkt, aan die contacten.
0: Ja.
2: Ja.
0: Zit je zelf bij veel voorstellingen?
2: Ja, ook. Ja. Ja, ik ben natuurlijk ook regelmatig als gastvrouw. Want wij willen zelf ook de mensen goed ontvangen en persoonlijk ook, zo persoonlijk mogelijk. Kijk, iedereen komt natuurlijk gewoon om zelf te genieten. Maar ik ben dan toch ik denk zo 25% van de voorstellingen zeker aanwezig.
0: En blijf je dat doen?
2: Ja, blijf dat zeker doen. Dat zijn ook echt wel de fijnste dingen van mijn werk, vind ik.
0: Ja, het contact met het publiek, met mensen. Nou, ik weet niet of je nog nieuws hebt te vertellen of over extra voorstellingen die je wilt aankondigen en aanprijzen.
2: Nou, ik kan een geheim verklappen.
0: Graag.
2: Mag eigenlijk nog niet, maar
0: dan is het geen geheim meer.
2: Maar Bernd van den Bos, die komt met met een heel speciale gast. Er staat in ons programma van hij komt met een surprise gast. En dat is Jamai.
0: Oh, wat geweldig.
2: Ja.
0: Wat leuk.
2: En dat maken we in september bekend. Dus de mensen van de lokale omroep die luisteren weten het als allereerste.
0: Goed, Bernd van den Bos, hè? Onze eigen Bernd van den Bos.
2: Ja.
0: Uit Bennekom oorspronkelijk en wereldberoemd in Nederland als pianist inmiddels.
2: Ja.
0: En terecht. Goed, en wanneer is die voorstelling met Bernd?
2: Het is in het voorjaar. Ik moet dan eventjes kijken wanneer precies. Maar het is ergens in het voorjaar.
0: Goed, iedereen moet zo'n boekje gaan halen.
2: Ja, op de website kan je het ook natuurlijk allemaal vinden.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dus goed, we blijven gewoon doorgaan, het trein.
2: Ja, zeker.
0: Goed, Trein Romein, zij is programmeur theater en projecten in Cultura. En vooral niet vergeten de Zomerbries op 27 mei. Komende volgende week dus.
2: Juni is het, hè?
0: Jeetje, ik zit al die data altijd uit mijn kaarten. Juni, want het is warm en het wordt een warme dag en het wordt een mooie dag. Zomerbries op 27 juni bij de Rondom de Oude Kerk in Ede. Trein, dank je dat je hier even was.
2: Graag gedaan.
0: En tot de volgende keer.

0: Wie kent hem niet? Gilbert O'Sullivan, de man met de te korte broek en de pet op achter de piano. Nothing rhymed.
1: Studio C, geschiedenis.
0: Ja, het is de beurt aan Germer Groothulze. Hij is van bestuur en communicatie Historisch Museum Ede. Welkom, Germer.
2: Ja, welkom. Dankjewel.
0: Leuk dat je weer zie.
2: Ja, het is al een tijdje geleden dat we met elkaar gesproken hebben.
0: Ja, het wordt net weer tijd. Waar gaan we het over hebben? We gaan het over hebben over de expositie in het Historisch Museum Ede in ontwikkeling van oost naar west.
2: Dat klopt. Dat klopt.
0: Hoe moet ik dat gaan zien? Hoe komen de platen? Hoe ziet zo'n expositie eruit?
2: Eigenlijk is het een soortement van een kanon. Je weet, de historie van Ede wordt dan helemaal besproken. Dat gaat echt vanaf de prehistorie tot de huidige omgeving van Ede. En ja, hoe Ede een stad is geworden van 82.000 inwoners inmiddels.
0: Ja, immens hè?
2: Immens, ja.
0: En gaat dat heel hard nu ook, hè? Ja, gaat maar door.
2: Gaat door. En zoals het doorgaat, zitten we zo op de 100.000.
0: Ja, oké. Okay.
2: En dan laten we eigenlijk zien de ontwikkeling, hoe de NK ontstaan is, hoe de militaire historie plaatsvindt, de ontwikkeling van de stad zelf. Bijvoorbeeld Veldhuizen, hoe dat ontstaan is, Ede-Zuid. Het wordt hoe het gegroeid is eigenlijk.
0: Ja, en nu komt er weer volgens mij weer een nieuwe wijk aan. Is dat niet bij de Doesburg?
2: De Doesburg, ja.
0: Ja. Ja. Dat wordt ook vermeld, al wat de toekomst gaat doen? Of
2: nou, zover ik weet is dat nog niet aan de orde. Dat zal misschien ooit eens een keer komen, maar op het moment nog niet.
0: Nee. Wie komt er op het idee om hierover een expositie te houden?
2: Nou, dat is intern besproken in het bestuur. En ja, wat gaan we doen? Welke tentoonstellingen gaan we doen? Nou, eigenlijk hadden we iets anders gepland. Maar ja, dat is er niet van gekomen. Dus moesten we iets anders gaan doen. En dat is dus de ontwikkeling van Ede van oost naar west geworden. Ja, en dat is eigenlijk meer bedoeld voor de inwoners van Ede zelf. Dat ze ook eens een keer weten van, goh, hoe was het dan vroeger? En waarom is dat gebeurd? Waarom is dat marktplein verdwenen? Waarom is er zoveel industrie gekomen? En dat soort dingen worden er allemaal besproken. En ja, waar woon ik? Wat was dat vroeger? Oh, dat was weiland. Oh, dat wist ik niet. Hè? Nee. Dat soort dingen bijvoorbeeld.
0: Ja, dus want ik woon al een heel tijdje in Ede en ik heb het allemaal best gevolgd, wat er allemaal gebeurde. Het is eigenlijk ook voor de jongeren interessant om eens te gaan kijken.
2: Ja, juist. Juist. Voor de jongeren, maar dan ook voor de nieuwe inwoners. Wie dus allemaal uit de Randstad komen en dat soort zaken. Wie dus hier komen wonen en denken van ja, Ede, leuk. Ja, maar niks van die historie weten. En ja, dat is eigenlijk toch wel een dingetje wat je, ja, het is erfgoed, hè? Je moet het eigenlijk weten. Hoe is Ede ontstaan? En dat zie je bij andere plaatsen. Maar bij ons zie je dat eigenlijk weinig. En daar willen wij juist de aandacht op vestigen.
0: Hoe is Ede ontstaan eigenlijk?
2: Nou, het is eigenlijk een kleine boerengemeenschap geweest eigenlijk. Wie ontstaan is hier op de heidevelden toen de tijd. En ja, dat heeft zich toen ontwikkeld en is zo doorgegaan. Ja. Op een gegeven moment steeds meer landbouw en ja, echt een boerendorpje.
0: Ja. Zijn er ook objecten te zien uit verschillende tijden?
2: Ja, we hebben alles is te zien met de foto's, kaarten. We hebben documenten liggen bepaalde attributen wie men kan zien. Welke bedrijvigheden daar gebeurd zijn. Ja, en natuurlijk hebben wij naast deze objecten ook nog een speciale vitrine. En in die speciale vitrine, daar hangt een replica van het manifest wat opgegraven is uit de oude kerk in Ede. Dat is rond 1965 geweest, als ik me niet vergis. En dat manifest, dat stamt uit 1750. Ja, we kunnen helaas niet de originele laten zien, want dat is te kostbaar en te kwetsbaar.
0: Hebben we dat wel in Ede?
2: We hebben het in Ede, het ligt in het depot bij ons.
0: Ah ja.
2: En wij hebben dus wel een replica en die staat dan hier in de vitrine. En die staat trots te pronken naast de grote, meest uitgebreide jurk van de heidekoningin. Want die hebben we er ook nog naast staan.
0: Ja, want dat is natuurlijk, dat hoort ook bij het
2: erfgoed. Dat hoort ook bij Ede.
0: Ja, want de Heideweek bestaat ook al van voor de oorlog, hè?
2: Dat is in 51, als ik me niet vergis,
0: ontstaan. Net na de oorlog, ja. Nou is het zo. Nou zit het Historisch Museum best wel een beetje weggedrukt op een afdeling in Cultura. Komt daar verandering in, denk je?
2: Nou, als het aan het bestuur lag, dan zouden wij graag naar een andere pand willen. Ja, dan moet helaas de gemeente ook meewerken.
0: Ja. En dat, maar hoe belangrijk is een historisch museum voor de gemeente?
2: Nou ja, Ede heeft helemaal geen echt museum. Dus het is zo jammer dat dat eigenlijk weggedrukt zit hier.
0: Het zat wel in leuk in het oude...
2: Ja, dat zat leuk in het oude stationnetje, dat klopt, ja. En, maar dat is... ProRail die ging toen marktconform prijzen handhaven. En ja, dat konden wij niet meer opbrengen.
0: Nee. Wat jullie nog wel kunnen opbrengen is mooie tentoonstellingen maken. Er is een tentoonstellingscommissie waarschijnlijk?
2: Er zijn, en dat moet ik wel meteen beginnen, een aantal vrijwilligers. En dan moet ik toch eventjes in het zonnetje zetten, want die zetten zich iedere keer weer volledig in om zoiets op poten te zetten. Die maken dat dus en die zetten het er allemaal neer. Ja. En zijn ze toch nog wel een tijdje mee bezig om dat alles... Van wat gaan we doen? Hoe moet het staan? Waar komt het staan? De hele uitzoekerij om dat voor elkaar te krijgen.
0: En dat coördineer jij ook dan? Of?
2: Nee, daar hebben we onze Jet voor.
0: Ja, Jet. Ja.
2: Die coördineert dat allemaal.
0: Die is ook al heel wat jaren in dienst van. Zouden jullie meer vrijwilligers kunnen gebruiken?
2: Altijd. Altijd.
0: Ja.
2: Echt op alle vlakken. En met name ook... iemand die bekend mij kan helpen, bijvoorbeeld met de communicatie, die zoeken we nog steeds. We zoeken ook nog een tentoonstelling creator, die eigenlijk de boel kan opzetten van hoe moet een tentoonstelling gemaakt worden.
0: Een mooi ontwerp maken.
2: Een ontwerp maken ervan, ja.
0: Ja.
2: Dus als er iemand zich geroepen voelt.
0: Hierbij. Germar. De tentoonstelling duurt tot 13 september, klopt dat?
2: Dat klopt, ja. Die is,
0: hij is al open?
2: Ja, hij is verleden week begonnen en het duurt tot 13 september.
0: En iedereen kan gewoon binnenlopen door de hoofdingang Cultura en dan wijst het zich vanzelf.
2: Naar de tweede etage en dan loop je er eigenlijk al tegenaan.
0: Naast de lokale omroep, dat mag ik niet meer zeggen. Naast de Xon, Eenvallei, oké, de studio van ons. Leuk, je buurman... Ik dank je dat je hier bij mij aan tafel wilde
2: zijn. Ja, graag gedaan.
0: En we houden contact, hè?
2: Doen we.
0: Goed. Dus tot 13 september de expositie Ede in ontwikkeling van oost naar west. Het is een hele mooie titel. En dus van alles te zien. Dank je, Germar.

0: difunto.
1: Juanes was dat, zomerse hit La Camisa Negra.
2: Studio C, muziek.
1: Aan de telefoon heb ik nu Marian Eisinga. Zij is van de Triple B Band in Bennekom. Dag Marian.
3: Goedemiddag, hallo.
1: Hallo. Wat een weertje, hè, vandaag.
3: Ja, het zijn tropische temperaturen.
1: Ja.
3: Klopt. Ja. Ja, en toch gisteravond gerepeteerd met de Big Band. Want dat gaat natuurlijk allemaal al door. Want er staat een optreden gepland en het ging goed.
1: Dus ja. We hebben het over de Triple B Band in Bennekom. Wat is dat voor een band?
3: Het is een big band. Dat speelt jazz, swing, Caribische muziek, wat populaire nummers. Eigenlijk alles wat dansbaar is. En een hele leuke big band, wat nu al bijna 30 jaar bestaat.
1: Geweldig.
3: Een Bennekomse big band.
1: Echt een Bennekomse band.
3: Echt een Bennekomse band.
1: Je hebt het over dansmuziek. Hè? We hebben een Airborne Hop 2026 op 19 september in Cultura. Kun je me uitleggen, duurt nog eventjes, maar kun je me uitleggen wat een Airborne Hop is?
3: Ja, het duurt inderdaad nog even, maar de voorbeelden.

0: 3 jaar geleden nu. Het was goed bezocht. Ook veel vanuit de danswereld. Hè? De Lindy Hop danswereld. Die heel erg prettig vinden om te dansen op die swingmuziek. Rond de jaren 30, 40. Vorig jaar zijn we begonnen in Cultura. En dat gaan we nu weer doen. Dus er is behoorlijk wat belangstelling onder jong en oud. En dat is heel erg leuk om te zien.
1: Ja, je hebt het over Cultura. Is daar ruimte dan om te dansen?
0: Ja.
1: Waar doen
0: jullie
1: dat in het atrium?
0: Ja. Ja, als je binnenkomt is er gelijk een dansvloer met een podium. En een dansvloer is natuurlijk ideaal geschikt voor de dansers. En er is ruimte voor ons. Dus dat is inderdaad gelijk bij de binnenkomsten.
1: Ja. Ja. Nu had je het net over Lindy Hop.
0: De Lindy Hop, ja.
1: Ik heb geen idee. Kun je dat uitleggen?
0: Ja, dat kan ik zeker uitleggen. Dat is eigenlijk een dans die in de jaren 20 en 30 in Amerika, in de Verenigde Staten, heel erg populair was. Daar is die ook ontstaan. Ook vanuit de gekleurde maatschappij, de gekleurde mensen die daar dus... die hebben die dans heel erg gebruikt als uitlaatklep om daar heerlijk om te improviseren. En die is eigenlijk door de geallieerden in Europa rondom de bevrijding is die overgebracht naar Europa. En het mooie is dat de laatste jaren is deze dans weer erg populair en vooral onder jongeren.
1: Oh, dat is
0: dus,
1: echt, ja.
0: Ja, is heel erg leuk.
1: Dat is leuk. Dus jullie terecht, hè, zo'n airborne hop dan bij bevrijding.
0: Ja.
1: Die muziek die past er dan helemaal bij.
0: Ja, het is eigenlijk een heel compleet passend plaatje. En op een gegeven moment reageerde de gemeente enthousiast, Cultura enthousiast, wij zijn zelf enthousiast en de dansers zijn enthousiast. Dus een feestavond.
1: Een superfeest, ja.
0: Ja, klopt.
1: Marian, wat voor muziekinstrument bespeel jij in de tuple?
0: Ik speel alt-saxofoon.
1: Oké, en doe je dat al lang?
0: Ja. Ik ben begonnen op de klarinet, dat speel ik nog steeds. En ik denk nu zo 5 tot 7 jaar geleden ben ik overgegaan naar de alt-saxofoon.
1: Ja.
0: Ja, dus ik speel eigenlijk allebei.
1: Ja. Jullie treden ook jaarloos op in Bennekom, hè?
0: Ja.
1: Bij de muziektent, begrijp ik?
0: Klopt, ja. Wij doen eigenlijk wanneer het zo'n beetje richting de vakantietijd gaat, dan doen we onze laatste repetitieavond niet in het oefengebouw, maar bij de muziektent in Bennekom, bij het plein.
1: Ik was een aantal jaren geleden bij jullie en ik was helemaal onder de indruk van jullie muziek en jullie band.
0: Klopt.
1: En ook de saamhorigheid. Het,
0: mm-hmm.
1: het klopt helemaal. Dat was het oefengebouw, het schoolgebouw in de Kraats. Is dat nu nog
0: zo? Ja. Nee, dat was toen even tijdelijk, omdat we konden nergens anders terecht. En het was wel een fijne locatie, maar toch wat afgelegen voor... we hebben mensen in Ede, in Wageningen en een dirigent in Zeist. Dus we oefenen nu in het OBK-gebouw in Bennekom. Dus daar zitten we nu.
1: Ja, ja, de muziek bij de muziek, hè?
0: De muziek, ja, absoluut.
1: Goed. Nou, de Airborne Hop, de avond, mm-hmm. is op 19 september in Cultura. Voor die tijd gaan we nog wel even een bericht erover uitzenden. Dat iedereen die van dansen houdt, dan moet je kunnen dansen om daar naartoe te gaan. Of kun je gewoon ook als...
0: Je moet van de muziek houden en van dansen houden. Natuurlijk is het leuk als je mee wilt doen. Maar je mag ook gewoon heerlijk gaan zitten en genieten naar de chemie die ervan uitgaat tussen de dans en de muziek. Goed om te weten dat wil je wel graag dansen en wil je de danspasjes goed onder de knie krijgen, dan kun je de avond ervoor, dat is 18 september, kun je een gratis workshop volgen, zodat jij alle pasjes goed in de benen hebt. En de avond zelf begint ook nog met een korte workshop. Dus,
1: jullie hebben het uitstekend voor elkaar, Marian.
0: Ja, hè?
1: Ja. Triple B Band in Bennekom. We hopen nog heel veel van jullie te horen. En zeker op 19 september in Cultura bij de Airborne Hop 2026. Dankjewel, Marian.
0: Ja, bedankt dat ik wat over mocht vertellen.

Ja, The Winner Takes It All, dat was het laatste liedje van dit programma Studio C. En we zien het wel de komende weken of The Winner It All Takes. Ik dank Henk Gieling, hij deed de techniek. En ja, het was een fijne zomerse dag vandaag. En ik ben er volgende week gewoon weer. Dit was Studio C van zaterdag 20 juni. En we zijn nog te beluisteren 10 weken lang via Eén Vallei, uitzending gemist. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: van 4 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

vanuit de Oosterpoort. In deze dienst gaat voor de KDJ Wessels. Het is een dienst van vanmorgen 9:30. Vanuit de studio wensen wij u een goede en

luisteraars, heel hartelijk welkom bij het programma Middagshow, deze zondagmiddag. Tot 7 uur vanavond zijn we bij u met dit programma. Om 5 uur zenden we kerkdienst uit die vanmorgen werd gehouden in de Oude Kerk in Veenendaal. Het is een dienst van de Stichting Samen Geloven. Een dienst die georganiseerd wordt voor mensen met een verstandelijke beperking. In deze dienst gaat voor de mensen in de voet. Wilt u meer informatie over de

Goedemiddag luisteraars, heel hartelijk welkom bij ons programma Middagzon. We zijn bij u tot 7 uur vanavond met het programma van Stilop op E-Vallei. Om 5 uur gaan we luisteren naar een kerkdienst vanuit de Dorpskerk in Waardenburg. Voorganger in deze dienst is professor H. van den Belt. Tot aan het 5 uur is luisteren we naar muziek. We luisteren naar Grote God, wij loven u. En we luisteren naar Psalm 68, de versen 2...

Goedemiddag, fijn dat u luistert naar het programma Middagzon. Wij zijn tot 7 uur bij u om de luisteraars van Eenvallei, Ede, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Veenendaal allen van harte welkom. Met om 5 uur een dienst uit de hervormde gemeente Oosterheemskerk in Veenendaal. Voorganger is dominee E. van den Noord. Maar we beginnen met muziek. Ik wil jou van harte dienen en Jezus leeft in eeuwigheid.

aardse of hemelse rijkdom. Lokkend rollen folders binnen. Grote schatten zijn te winnen door het kopen van een lot. En zo prikkelt men de zinnen tot verwoestend schijngenot. Wat zou ons die rijkdom baten als bloed stilstaat in de vaten? In het vuur van onze dood moeten we alles achterlaten. Rijkdom redt niet in die nood. Goed dat God ons heeft gegeven om ons menselijke leven te onderhouden in de tijd, mag nooit worden toegeschreven aan geluk of eigen vlijt. Zijn Gods milde zegeningen die wij onverdiend ontvingen, zonder recht aan onze kant. God wil mens en dier omringen met zijn zegenende hand. Mochten wij dit recht waarderen en de grote schepper eren, die in stand houdt het heelal, mochten we hem ook van hem begeren, het goed dat eeuwig blijven zal. Hij heeft meer aan ons gegeven dan het goed van het aardse leven. Hij heeft het goed dat nooit vergaat, zondaars zo ver weggedreven, roept hij nog terug van het kwaad. Nog doet hij zijn roepstem horen, kom tot mij en neigt uw oren. Hij is zelf het hoogste goed, hij geeft armen diep verloren, leven en zelfs overvloed.

Daartoe kwam Gods zoon op aarde, toen een arme maagd hem baarde, in een stal in Bethlehem. Arme zondaars zonder waarde vinden al hun heil in hem. Zalig die het wordt gegeven door Gods geest uit hem te leven. In zichzelf zo arm en naakt worden zij tot hem gedreven die hen rijk, ja zalig maakt.

Zo dadelijk schakelen we over naar de hervormde gemeente Oosterheemkerk in Veenendaal. Voorganger is dominee E. van den Noord. Na de dienst komen we graag bij u terug. Wij wensen u een gezegende dienst.

Een goedemiddag, gemeente en gasten. Hartelijk welkom iedereen hier in de Oosterheemkerk of elders die via de livestream deze dienst bijwoont. In het bijzonder als u hier voor het eerst of als gast aanwezig bent. In deze dienst gaat dominee van der Noord uit de Julianakerk voor. We bereiden ons voor op deze dienst door het zingen van lied 326, 1, 2 en 3 uit op toonhoogte. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. En de morgenzang 2, verleen ons na genoten rust. Namens de kerkenraad wens ik iedereen hier en via de livestream een gezegende dienst.

Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die zijn trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen opnieuw zingen en we doen dat met Psalm 130. We horen straks over een deur van hoop in het dal van Achor. En vandaar dat we over hoop zingen. Psalm 130, vers 3. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heer. De wacht is op de morgen. De morgen, ach, wanneer. Ik hoop op Gods woord. En ook vers 4. Hoop op de Heer, gij vrome is Israël. In nood er zal verlossing komen. Psalm 130, vers 3 en 4.

We beleiden vanmiddag samen ons geloof. En we doen dat in verbondenheid met een kerk wereldwijd. Die er altijd al geweest is, alle eeuwen door. Op allerlei plaatsen. En die er zal zijn tot op de dag dat de Heer Jezus terugkomt. En in dat verlangen mogen we ons geloof beleiden. En we antwoorden met weerklanklied 428. Er is een verlosser, Jezus, Zoon van God. En zing dat maar als een persoonlijke geloofsbelijdenis. Kostbaar Lam van God, Messias, heilig, God is Hij. Ik dank U, mijn Vader. Weerklanklied 428. En spreek het maar mee in uw hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, dat ten derde dagen opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen.

We zullen, voordat we de Bijbel openen, eerst samen bidden om de leiding van de Heilige Geest. Grote en machtige God in de hemel. Wij eren en aanbidden u dat we hier vanmiddag samen mogen zijn op de plaats van het gebed in uw huis. Een huis, Heere, waar u wilt spreken. Een huis waarin u uw stem wilt laten horen voor deze wijk, voor heel Veenendaal. En waar we vanmiddag samen mogen zijn om te horen wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. Dank u dat u ons hier brengt. Dank u voor uw geduld met onze mensen. Dank u dat we mogen zingen tot eer van uw naam. En dat u ons al dat belijden in ons hart geeft. De woorden in de mond om na te spreken. Dat er een verlosser is. Mijn verlosser. Mijn Heere. En mijn God. Heere, wij bidden, laat het zo in ons hart ervoor staan. Dat we dat zo na mogen spreken en weten en geloven. Dat we verlost zijn door het bloed wat er vloeide. Dat we het eigendom zijn van Jezus Christus. Dat alle haren van ons hoofd zijn geteld. En Heere, zo bidden we om uw zegen over deze dienst. Wij danken u dat u alles hebt volbracht. Dat u uw Zoon hebt gegeven, Vader in de hemel. De enige die u had. Alles wat u had. Dat u hem niet gespaard hebt, maar voor ons allen hebt overgegeven. Zal u dan met hem ook niet alle dingen schenken? De Heere, dat doet u. En daarom bidden we u, wilt u ons geven wat we nodig hebben. U weet hoe we hier zijn gekomen, vanmiddag in de kerk. Welke gedachten we hebben meegenomen. U weet welke pijn er is in ons hart en leven. Welke vragen er zijn, die onopgelost zijn en blijven. Die we meenemen als we weer gaan slapen en als we weer opstaan. Die ons elke dag kunnen bezetten. U weet, Heere, van verdriet in ons leven. U kent onze ziekte. U weet dat we misschien chronisch lijden of psychisch lijden. Er kan zoveel zijn, Heere, wat we hier in de kerk of meeluisterend thuis met ons meedragen. En wij bidden u, mogen we het alles achterlaten vanmiddag aan de voet van het kruis. Ook, Heere, onze zonde, de verleiding van de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. We horen er vanmiddag vanuit de geschiedenis uit het Oude Testament. En Heere, wij bidden u, bewaar ons ervoor dat we graaien naar eer en naar bezit en leven alleen van rijkdom en daarop gericht zijn. En mogen we onze ogen, Heere, gericht houden op de leidsman en de voleinder van het geloof. Die de schande van het kruis verdragen heeft. En nu troont aan de rechterhand van de Vader. Dank u dat we hier mogen zijn. En wij bidden u, Heere, help ons als u ons roept vanmiddag tot een taak. Wilt u daarin gemakkelijk maken. Als we spreken, uw woord mogen bedienen. Juist ook in deze warmte. Heere, geef dat we de kracht mogen krijgen om met vrijmoedigheid uw woorden bekend te maken. En wilt u er doorheen werken met kracht en genade. Wij bidden u of u ons helpen wilt als we spelen, als we zingen. Laat het in de hemel gehoord worden, Heere. En draagt u onze lofzang verder. Bouw uw koninkrijk ermee. Zegen ons als we onze gaven geven. Als we bidden, hier of in de consistorie. Heere, het wacht op uw zegen. Waar moeten we het anders van verwachten? En mogen we zo, Heere, een dienst hebben die uitloopt op de glorie van uw naam en de komst van uw koninkrijk. Heere, zo leggen we onze gebeden voor u neer. Dat u hier in heel Veenendaal, in heel Nederland en heel deze wereld laten zien dat u alle macht hebt in hemel en op aarde. Heere, wij bidden en danken in dit alles. In de vergeving van onze zonden. In de naam van Jezus Christus. Onze Heere. Amen. Wij lezen samen uit de Bijbel uit Hosea 2. Hosea 2.
En ik lees u daarvan het laatste gedeelte, vanaf vers 13. Daar ligt natuurlijk heel wat voor. Het is altijd lastig als je ergens halverwege begint. Maar God heeft eerst gezegd, lo ami, lo rugama, hoofdstuk 1. Ik zal jullie niet meer jullie God zijn en jullie zijn niet meer mijn volk. En ik zal me niet meer over jullie ontfermen. En toch gaat zijn hart weer open en noemt hij ze ami, rugama. Dan wordt Israël aangeklaagd in de vrouw die Hosea getrouwd is. En dan gaat Hosea haar weg met dorens omheinen. De tuin als het ware afbakenen, zodat ze niet weer weg kan vluchten. En hij wil niets liever dan dat zijn vrouw dichtbij hem is. En die vrouw staat voor het beeld van Israël. Ontrouw aan God, maar God kan ze niet vergeten. En dan lezen we in vers 13 dat hij ze gaat lokken. Hosea 2, vers 13. Daarom, zie, ik zelf ga haar lokken, haar de woestijn in leiden en naar haar hart spreken. Ik zal haar daar vandaan wijngaarden geven en het dal van Achor tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heer, dat u mij zult noemen mijn man en mij niet meer zult noemen mijn Baal. Dan zal ik de namen van de Baals uit haar mond wegdoen en aan hun namen zal niet meer gedacht worden. Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag met de dieren van het veld, met de vogels in de lucht en de kruipende dieren op de aarde. Boog en zwaard en strijd zal ik van de aarde doen verdwijnen en ik zal hen onbezorgd doen neerleggen. Ik zal voor u eeuwig tot mijn bruid nemen. Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goede tierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen en u zult de Heere kennen. Op die dag zal het geschieden, spreekt de Heer, dat ik zal verhoren. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. Dan zal de aarde het koren, de nieuwe wijn en de olie verhoren. En die zullen Israël verhoren. En ik zal haar voor mij in de aarde zaaien en mij ontfermen over Lo Rugama. En ik zal zeggen tegen Lo Ami, u bent mijn volk. En hij zal zeggen, mijn God. En we lezen vanuit het Nieuwe Testament, Johannes 10, enkele verzen, de verzen 7 tot 10. En dat heeft te maken met die deur van hoop in het dal van Achor. Johannes 10, vers 7. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed hebben. Dat hier lezen we uit de schriften. En zalig bent u als u het woord van God hoort en bewaart in uw hart. Amen. Straks voor de verkondiging luisteren we naar Hosea 2 vers 14. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven en het dal van Achor tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Voordat wij gaan luisteren naar het woord van onze God, gaan we eerst samen zingen. U krijgt ook de gelegenheid om uw gaven te geven. En de collectes die zijn bestemd voor het volgende. U kunt uw gift voor de collectes en het zendingswerk geven via de Kerk in Oost-app of de collectezakken bij de uitgang van de kerkzaal. Ze hebben de volgende doelen. De eerste diaconale collecte is bestemd voor het diaconale werk van de landelijke kerk. De tweede collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. En de derde collecte is bestemd voor het werk in onze eigen wijkgemeente. Van harte zegen, ook in het geven. En we zingen Weerklank lied 136. En daarvan zingen we vers 2 en vers 3. Hij is de deur die open staat en achter mij zich sluit.
De herder die met raad en daad mij voorgaat in en uit. Je zou kunnen zeggen, eigenlijk komen hier Hosea 2 en Johannes 10 samen. Het is wel een kerstlied. Dat zult u ook wel herkennen in de melodie. Maar dan maar kerst midden in de zomer. Vers 2 en vers 3, het lied 136.

We antwoorden straks op de preek met Psalm 85, vers 1 en vers 4. We zingen met vers 1 dat de hitte van Gods gramschap, Gods woede, is geblust. En ook vers 4 dat er volle garven zullen bloeien en groeien op het land. Prachtig wat God daarin belooft. Psalm 85, vers 1 en 4 als antwoord. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jongens en meisjes, vanmiddag in ons midden, ben je wel eens blij geweest met een deur? Ja, blij met een deur? Je maakt me eerder misschien blij met andere dingen dan met een deur. Nou, ik bedoel eigenlijk dat je misschien wel eens wat door het donker ronddoolt als je 's nachts je bed uitgaat en het is heel donker, geen lichtje bij je en dan ga je op de tast zo door het huis heen en dan voel je die deur klinken. Hier zit de deur, ja, ik heb hem. Blij met een deur. Ik moest denken aan dat we als gezin een keer een escape room deden. Ging over bijbelsmokkel. Prachtige escape room, maar dan ben je blij met die deuren die open gaan. Je moet alles goed doen en alle signalen oppakken die je onderweg tegenkomt in al die gangetjes en ruimtes. En dan bepaalde codes en dan gaat die deur open. En helemaal mooi als je uiteindelijk die escape room uitkomt. Blij met een deur. Nou, daar gaat het vanmiddag over. De deur van hoop. De deur van hoop. Maar daar ligt wel een dal voor. En daar gaat het vanmiddag ook over. Het dal van Achor. Hosea 2 vers 14. Het thema: het dal van vloek wordt een deur van hoop. En die twee woorden zijn ook het raamwerk van de preek. Het eerste is het dal van de vloek. En het tweede, de deur van de hoop. Maar eerst dat dal van de vloek. Israël, ontrouw Israël, is in de woestijn gelokt door Hosea, door de Heere Jezus. In de woestijn is er weer tot een hart gesproken. Ik zei al, het hele boek Hosea gaat over de ontrouw van Israël als volk en dat ze de Baaldienst hebben vereerd en dat ze het goud en het zilver wat ze allemaal hebben ontvangen en ook het koren van het land en de olie en de wijn, dat ze dat eigenlijk allemaal aan Baal toeschrijven. Alsof het bij Baal vandaan komt, alsof hij de gever is. Sterker nog, ze vereren met hun geschenken waarvan God de gever is, de Baal en de andere afgoden. En dan gaat God ze terugroepen. En dan gaat God zijn hart aan Israël laten zien. En dan zegt hij weer Ammi. En dan zegt hij weer Rugama. En dan leidt hij ze de woestijn in, waar we net van gelezen hebben. En de woestijn, ja, dat is natuurlijk een plek waar het dor is, waar het droog is, waar je weer afhankelijkheid leert, waar je weer naar God gaat verlangen, althans, zo kun je dat lezen. Maar die woestijn hier, dat is de ballingschap. God leidt ze in de woestijn en daar zal hij tot hun hart gaan spreken. Die woestijn, dat is de verlatenheid van de ballingschap, de dorheid van het leven zonder de Heer. God die lokt ze daarheen om ze te roepen, om zijn liefde aan ze te laten zien. Eigenlijk op iedere bladzijde in het hele Hosea-boek, in ieder hoofdstuk, hoor je het liefdehart van de Heere God kloppen. En hij zegt, keer terug, keer terug. Hij spreekt tot hun hart en dan zegt hij in vers 14, als ze op zullen staan en terug zullen keren, zal ik haar wijngaarden geven. Wijngaarden. Dat is het beloofde land. Deuteronomium 6 vers 11. Wijngaarden, dat wil zeggen, dat is het land wat overvloeit van melk en honing, maar ook van wijn en zoveel andere producten.
Eerst had God de wijnstok en de vijgenboom verwoest. Dat lezen we in Hosea 2, vers 11. De vreugde en de rust verstoord, om het zo te zeggen. Geen rust en vrede, geen welvaart, want daar staan die wijnstok en die vijgenboom voor. Maar dan zegt hij het volk weer toe. Dan zegt hij weer, ik zal het weer geven. In dat land waar ik jullie naartoe ga brengen. Vanuit de woestijn, vanuit de ballingschap, breng ik jullie weer bij die wijngaarden. En je moet je voorstellen, als je vanuit Babel, want daar zaten ze in ballingschap. Even later trouwens. Maar als je vanuit Babel weer terugging naar Israël. Ja, je kon op verschillende manieren het land in, maar meestal gingen ze het land in bij Jericho. Daar waar Israël ooit het land binnentrok, onder leiding van Jozua. Ik weet niet of je daar wel eens geweest bent, maar als je die Jordaanvlakte ziet, die Jordaanvallei, daaromheen is het dor en droog, maar in de Jordaanvallei is het groen. Daar bloeit het. Het is prachtig om dat te zien. Nou, daar kom je het land binnen en dat is ook wel het dal van Achor. Daar groeien vijgenbomen, daar groeien wijnstokken. Het dal van Achor. Wat een verschil met die woestijn die achter hen ligt. Waar het dor is en waar het droog is. En dan komen ze daar het land binnen. Het dal van Achor. Wat heerlijk. Hoopgevend. Maar toch heeft dat dal van Achor iets onheilspellends. Achor is trouwens niet een plaatsje wat daar lag. Het lag niet in de buurt van Jericho. Achor. Dat dal is niet daarna genoemd dus, maar Achor betekent vloek. Achor betekent oordeel. Achor betekent ellende, ongeluk. Zo wordt het dal genoemd. En je vraagt je af, maar waarom dan? Dat is toch een dal waar vruchtbaarheid is. Waarom noem je dat dan het dal van vloek en het dal van oordeel? Nou, in dat dal van Achor heeft iets verschrikkelijks plaatsgevonden. Jongens en meisjes, kennen jullie die geschiedenis? Ik herinnerde net al aan Jozua, die met het volk van Israël het land binnenkomt. Er wordt eerst Jericho ingenomen, die grote sterke stad. Die muren die vallen als op de bazuin geblazen wordt. Er blijft één huis staan op de muur. En dan trekken ze door naar Ai. De volgende stad die ze in moeten nemen. Maar daar lopen ze finaal vast. Want er was een vloek in het leger. Er was een ban in het leger. Iemand had van de buit genomen. Dat had God verboden. En die persoon die beleed het niet. Hij probeerde ermee weg te komen. Alsof je met God kan spotten. Alsof je je zonde voor God kan bedekken. En dan lezen we, ja, het is prachtig om te lezen. U moet het maar eens nalezen in Jozua 7. Maar dan lezen we dat Jozua neerknielt voor de Heer. Dat hij het lot werpt. En dat is niet iets van geluk hebben of zo, zoals wij dobbelstenen werpen. Maar dat doet hij biddend. En dan vraagt hij of de Heere duidelijk wil maken wie het betreft. Het is aangrijpend wat er dan gebeurt als je Jozua 7 leest. Die kring die wordt eigenlijk steeds kleiner. Als ze de Heere om antwoord vragen, eerst aan alle stammen daar van Israël. En dan blijft er nog één stam over, dat is de stam van Juda. En dan vanuit die stam van Juda komt het uit op één geslacht, het geslacht van Zarachi. En vanuit het geslacht van Zarachi komt het uit op één familie, de familie van Abdi. En vanuit die familie komt het uit op één man. Achan. Achan. Toen zei Jozua tegen Achan, lezen we in Jozua 7 vers 19. Mijn zoon, vertel toch, wat heb je gedaan? Verberg het toch niet? En pas toen beleed hij zijn zonde. Pas toen zei hij dat hij die mooie Babylonische mantel onder het puin van Jericho vandaan had gehaald. En dat hij daar goud en zilver had meegenomen. Dat hij dat verstopt had. En wat er dan gebeurt,
durf het haast niet te vertellen, maar jullie kennen het misschien wel. U kent de geschiedenis. Dan wordt Achan meegenomen. En niet alleen Achan. Zijn kleding, zijn goud en zijn zilver. Alles wat van hem was, zijn tent, zijn vee. Maar ook... Nee. Ja, ook zijn kinderen. Zijn zonen en zijn dochters. Ze worden meegevoerd in het dal van Achor. En ze worden gestenigd en ze worden verbrand. Waarom? Waarom die kinderen? Ik weet het niet en we lezen het ook niet in de Bijbel. Maar je zit er met zoveel vragen als je dat bedenkt. Waarom die kinderen? Zouden ze in het plan van vader zijn meegegaan? Waren het al oudere kinderen? Net als bij Elia met die beren, of Elisa met die beren in het bos. Waren het oudere kinderen die het goed geweten hebben? Misschien. In het Oude Testament zien we sowieso dat er zowel collectief gestraft wordt als ook collectief gezegend wordt. We horen altijd elke zondag bij het tweede gebod. Hij die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen tot in het derde en in het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar hij doet barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Door de geslachten heen kan blijkbaar een vloek werken. En door de geslachten heen werkt God ook zijn zegen uit. Het is blijkbaar niet om het even. Hoe wij vader, hoe we moeder zijn. Moeten we eens aan denken op deze Vaderdag. Een paar weken geleden Moederdag. Wat wordt er aan ons gezien van de Heer Jezus? Vertonen wij zijn beeld? Zien onze kinderen dat we hem lief hebben en dat we voor hem willen leven? Het is niet om het even. Het kan tot vloek en tot zegen zijn. En nogmaals, ik weet dat niet zeker. Ik denk dat die kinderen goed wisten wat ze deden. Gestenigd. En verbrand. Wat een zware straf. En waarom? Ja, ik denk omdat aan het begin van Israëls geschiedenis. En dat zag je ook al bij de wetgeving. Toen iemand vloekte, viel die dood neer. Toen begon God met Israël. En hier, als ze opnieuw het beloofde land inkomen. Of als ze het beloofde land ingaan. Kan God niet meteen vanaf het begin de zonde tolereren. Stel je voor dat het doorgaat en voortwoekert. En we zien het in het Nieuwe Testament ook. Ananias en Safira. Aan het begin van Gods gemeente. Als hij meteen de leugen zou tolereren. Dan zal het als een gist door de gemeente gaan. En daarom straft hij zo zwaar. Want hij wil een heilig volk. Hij wil mensen die helemaal aan hem zijn toegewijd. Die poort naar het beloofde land waar het zo vruchtbaar was, wordt een dal van ongeluk en van verderf. Het is alsof God tegen Israël zegt, die Achan, dat zijn jullie. Jullie dachten dat al dat goud en zilver van jullie was. U kunt daarover lezen in hoofdstuk 2. En al die andere dingen die jullie hebben gekregen. Je hebt aan de afgoden gewijd. Maar ik heb het van jullie afgenomen. En toch, jullie hoeven niet te sterven. Jullie mogen leven. Dat dal van de ondergang wordt een dal van de doorgang. Een doorgang naar een toekomst vol van hoop. En het is alsof de Heer tegen ons zegt. Hier vanmiddag in de kerk. Want ook wij horen dit woord. Ik ben de gever van alles wat je hebt. Wat heb je allemaal gekregen? In wat voor mooi huis woon je? En wat voor een prachtige auto rijd je? En waar ga je heen op vakantie? En hoeveel geld en rijkdommen bezit je? En hoe is het met je werk en met je vee? En met je bedrijf? Je kinderen? Het behoort allemaal mij toe. Zelfs je kinderen zijn van mij. Zul je mij ervoor erkennen? En zul je je zonde belijden als je graait naar eer en naar macht en naar rijkdom en naar bezit? Voordat het te laat is. En die,

Even naar aanleiding van radiolezingen. Hij zegt, die deur, die wordt van ouds, dat dal van Achor wordt van ouds gezien als een profetie op Golgotha. De plaats waar het gericht van God kwam over de zonde. Maar wat een verschil. Achan niet aan het kruis. Adam niet aan het kruis. Maar Christus, de Zoon van God. Christus als de schuldige aangewezen. Wij schuldig voor Gods hoog gericht. Maar wij vrij. Achan stierf vanwege zijn eigen zonde. Jezus Christus stierf vanwege de zonde die hij droeg. Dit dal van Achor brengt ons bij het kruis. Daar waar de toorn van God over de Zoon van God kwam. En de hitte van Gods gramschap is geblust. Jezus ging het dal in om ons eruit te redden. En ik hoop dat je die deurklink voelt. Dat je zo op die tast die deur open zult doen en door die deur naar binnen zult gaan. Want dat belooft wat. En dan brengen we bij het tweede. Die deur van hoop. Dat belooft wat. Om door die deur te gaan, moet je dus bij Christus zijn. En net zoals als je een sleutel nodig hebt of een code voor de deuren die wij openen. Nou, de sleutel, de code, dat is Jezus Christus en die gekruisigd. Hij zegt het toch zelf? We hebben het net gelezen. Ik ben de deur. En wie door mij naar binnen gaat, zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Toch dus die grazige weide, toch die stille wateren, toch die vijgenbomen, toch die wijnstokken. Christus is de deur. De weg ligt open, toekomst voor Israël en voor de volken. Maar dan wel door de deur, er is maar één naam onder de hemel. En daar is veel mee gezegd, dat hij de deur is, de deur. Je hebt vast wel eens van die plaatjes gezien van een schaapskooi in het Midden-Oosten, in Israël. Dat is een soort van muur. Wel zo hoog gebouwd dat de wilde dieren er niet gemakkelijk overheen kunnen komen. Maar er zit geen dak op en ergens in die muur zit een gat. En dat gat, dat is de deur. Maar er zit geen deur in, maar dat is de opening van de schaapskooi. En in dat gat, in die deur, daar ligt de herder. Daar ligt Jezus. Die wolven en die beren en die en al het andere, die rovers. Zij die komen om te stelen, hebben we net gelezen. Die moeten eerst langs de deur. Die moeten eerst langs Jezus. En hij heeft een stok en een staf en hij zal ze verjagen. Hij neemt het op voor zijn schapen. Hij zal zijn leven geven voor de schapen. Dat heeft hij gedaan. Ik ben de deur. Omgeven door een horde van kwaaddoeners, zegt Psalm 22. Maar hij in de deuropening. Hij is de poort naar de veilige schaapskooi. Naar een leven in Gods nabijheid. Heb je zo gebogen bij het kruis? En ben je zo beveiligd voor de dood? Ben je die deur binnengegaan en die toekomst vol van hoop tegemoet? Want wie die deur binnengaat, die weet niet wat hij ziet. Lees in Hosea 2. Dat is net als zo'n gewone deur. Als je ergens onbekend bent, ik heb dat tenminste altijd wel, dan wil ik graag weten wat hier achter die deur zit. En als een deur op slot is, ja, jammer. Je nieuwsgierigheid wordt toch een beetje gewekt. Wat zit er allemaal achter die deur? Dan moeten we eens kijken wat er achter deze deur zit. Allereerst, vers 14, onze tekst, het tweede gedeelte. Allereerst hoor ik gezang. Een lied van verlossing.
Net als toen ze uit

Egypte kwamen. Want het gaat hier over de dagen van haar jeugd. Daar is de tijd mee bedoeld dat Israël uit Egypte werd bevrijd. Ze uit de slavernij werden bevrijd. En wat zongen ze toen? Toen ze door de Rode Zee gingen. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. Zing voor de Heere, want hij is hoog verheven. De Heere is mijn lied. De Heere is mij tot heil geweest en tot hulp geweest. Exodus 15. Heil, dat is verlossing. Gemeente, zing. Blijf altijd zingen. Blijf altijd zingen van verlossing. Dwars door alles heen. Daar gaat de boze voor op de vlucht. En dat geeft je blijdschap. Dat opent toekomst. Dat opent hoop. Zingen geeft hoop. En ik hoor niet alleen gezang, maar ik zie nog meer. Land. Vruchtbaarheid. Wonen bij God. Lees maar eens mee, vers 15. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heer, dat u mij zult noemen mijn man en mij niet meer zult noemen mijn Baal. We horen erin dat Israël zich bekeren zal. Dat het deksel van Israël zal worden afgenomen. Op die dag, toekomstgericht. Ik denk aan wat Paulus zegt in de Romeinen 11, dat geheel Israël zalig zal worden. Die beloften staan open, vast en zeker. Maar het wordt nog veel mooier, want als je doorleest in vers 17, ik zal een verbond sluiten op die dag met de dieren van het veld, met de vogels in de lucht en de kruipende dieren op de aarde, en boog, zwaard en strijd zal van de aarde doen verdwijnen, en ik zal hen onbezorgd doen neerliggen. Prachtig. Dat klinkt als de schepping voor de zondeval. Geen boog meer, geen zwaard meer, geen strijd meer. Geen oorlog, maar volkomen vrede. En een verbond met de dieren van het veld, een verbond met de vogels in de lucht, met de kruipende dieren op de aarde. Dat is de tijd waarin Adam met de leeuwen kon praten en met de beren kon praten. En als je tegenwoordig een filmpje van een beer ziet, dan moeten mensen daarvoor wegvluchten. Heb je het gezien? In Japan? Waar ze uit het bos komen, die beren, en op zoek gaan naar eten. In het bos is niet meer te veel te vinden en ze gaan de stad binnen. En mensen die vluchten voor hun leven. Maar hier zien we iets van die schepping van voor de zondeval. Geen oorlog, volkomen vrede, een verbond met de dieren, hemels, paradijselijk. Je zou kunnen zeggen, God die herstelt wat onder het oordeel van de zonde lag. En dat land is Israël nog niet binnengegaan. Die deur is Israël nog niet doorgegaan. Kijk maar wat er vandaag allemaal gebeurt en de strijd die nog steeds gevoerd wordt. Midden in de oorlog. Maar God belooft het. En wie door de deur Christus gaat, vindt een toekomst vol van hoop en vol van vrede. Nogmaals, dat is na de ballingschap niet vervuld. Zelfs na de komst van Jezus nog niet vervuld. Hier tekenen zich de contouren af van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En lees dan eens mee in vers 18 en vers 19. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goede tierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen. En u zult de Heere kennen. Dat is het mooiste en het rijkste van de nieuwe schepping. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht. Het is helemaal goed gemaakt tussen God en mensen. In goede tierenheid en in barmhartigheid, waar we straks van zingen. Omdat God ons gekust heeft in zijn Zoon, omhelst heeft in de Heere Jezus. Vrede en recht ontmoeten elkaar op Golgotha. U zult mijn bruid zijn, mijn bruid. Die bruid die ik bedoeld heb. U zult mij kennen. Ik hoef u niet te vertellen welk woord er in het Hebreeuws staat of hoe dat woordje kennen vaak uitgelegd wordt. Dat is die volmaakte gemeenschap.
Als man en vrouw gemeenschap hebben, elkaar kennen. Helemaal aan elkaar zijn toegewijd. Zich helemaal aan elkaar weggeven. U zult mij kennen. Gemeente, dat is toch het verlangen. Dat we zo als een reine bruid aan Christus worden voorgesteld. Zonder vlek en zonder rimpel. En in volmaakte gemeenschap met de Heere leven. Bent u gewassen door het bloed van het lam? Zijn je kleren gewassen? En ligt deze toekomst voor je? Verwacht je die? De laatste versen gaan nog even door op die toekomstige zegen. Vers 20 tot en met 22. Het is onvoorstelbaar wat we lezen. Op die dag zal het geschieden, spreekt de Heer, dat ik zal verhoren. Dat ik de hemel verhoren. En die zal de aarde verhoren. En de aarde het koren. En de nieuwe wijn en de olie verhoren. En die zullen Jezreel verhoren. Eigenlijk moet je onderaan beginnen te lezen bij Jezreel. Daar wordt gebeden. Jezreel is de nieuwe korenschuur van Israël. Toch weer. Terwijl ze eerst vervloekt was en verstrooid. In hoofdstuk 1. Maar daar bidden ze weer tot God. Daar bidden ze om koren. Om wijn. Om olie. En God hoort. En die wijn en die olie en dat koren, die kunnen niet zonder de aarde. Die bidden als het ware, dat is het beeld hier. Die bidden tot de aarde. En God hoort. En die aarde die kan niet zonder regen uit de hemel. En ze bidden als het ware tot de regen en God hoort. Want, en die regen die moet het hebben van God die de hemelsluizen opent. En God hoort. En wat we hier zien, dat is eigenlijk een harmonie aan gebeden. Alles zal daar op die nieuwe schepping, die nieuwe hemel en de aarde, vol zijn van het gebed. Geen vloek meer, geen oordeel meer. Bidden. Aanbidden. De nieuwe schepping is als het ware één groot gebed. En wat een tegenstelling met wat we hiermee maken onderweg. Want onze gebeden lijken vaak onverhoord te blijven. Je kunt ermee vastlopen. Onze gebeden die botsen vaak met elkaar. De een die bidt om genezing. Want je wil zo graag nog een poosje hier op aarde zijn. En je gezondheid is je zo kostbaar. En de ander die bidt of die kracht mag krijgen om voorbereid te worden op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En omheen te gaan. En op zoveel andere manieren kunnen gebeden botsen. De ene gemeente die bidt om een dominee en de ander die bidt of die mag blijven. En in relaties kunnen gebeden botsen. De een bidt of het uit mag gaan en de ander bidt of het aan mag blijven. En in conflicten kunnen gebeden botsen. Gebeden die zijn zo vaak niet harmonieus in de tijd waarin wij leven. Maar op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen al die schakels, zo las ik bij Veldkamp, al die schakels in elkaar grijpen. Helemaal in elkaar passen. De gebeden zullen samen smelten, zo schrijft hij, tot één melodieus geheel. En ze zullen gevolgd worden door een onafzienbare reeks aan verhoringen. Wat een toekomst. Verwacht u die? En ben je die deur binnengegaan? De deur. Ik ben het, zegt Jezus. Wekt het verlangen naar huis. En zijn we klaar voor die grote dag. Op die dag zal het gebeuren. Moest denken aan het Nieuwe Testament waar Jezus ook naar een vijgenboom toe loopt. Matthäus 24. En dan raakt hij die vijgenboom aan. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, zie je die vijgen? Zie je dat die takken zacht worden? En dat de bladeren uitspruiten. Dan is de zomer nabij. En wanneer je deze dingen zult zien, zegt de Heere Jezus. En dan wijst hij op de tekenen van de tijden. Die takken en die bladeren die wijzen heen naar oorlogen, naar rampen, naar aardbevingen, naar natuurgeweld. Naar bomen die omvallen, naar wetteloosheid, naar grote verdrukking. Naar de bekering van Israël. En houd je ogen open in de tijd waarin we leven. Weet als je dit ziet, zegt Jezus,
dat Christus voor de deur staat. Dat Christus voor de deur staat. Ik zou eigenlijk willen zeggen dat hij achter de deur staat. Dat hij de deur is. En kijk dan eens wat er achter ligt. Nou, ik heb het u uitgelegd. Alleen door die deur komen we in de schaapskooi. Altijd langs het kruis. Het dal van Achor heeft niet het laatste woord. Er is hoop. En als je dan nog ronddoolt, als je dan vragen hebt, 1000 vragen, en begrijpt je ziel God niet, kijk dan omhoog. Kijk dan omhoog. En zie die toekomst vol van hoop. God zegt, ik zal haar voor mij in de aarde zaaien, in het laatste vers. Niet meer verstrooid, maar gezaaid. Ik zal mij ontfermen over Lo Ruhama, geen ontferming. En ik zal zeggen tegen Lo Ammi, niet mijn volk. U bent mijn volk. Wat is daarop ons antwoord? Wat is jouw antwoord? Uw antwoord, mijne. Zullen we het met Israël meezeggen? En niet straks pas, als het te laat is, maar nu al. Mijn God, mijn Heere en mijn God. Amen.

We zullen samen danken en bidden. Genadige Vader in de hemel, God van trouw, u die gisteren, heden en tot in de toekomst dezelfde bent en blijft. Heren, wij buigen ons voor u neer en wij bidden u, wees ons genadig. Leg uw hand, Heren, op ons allemaal en doe ons weten dat we gekocht zijn door het bloed van het Lam. Dat onze kleren gewassen zijn door zijn bloed. Dat die poort open staat, rijk en vrij. Genade ook voor mij. Dank u, Heren, dat u die deur voor ons opent. In het dal van zonde en van ongerechtigheid, van vloek en van oordeel. En Heren, laat ons daar niet blijven. Geef dat dat dal niet het laatste woord zal hebben. Laat het niet zo zijn in ons leven dat we leven voor dat wat voorbij gaat. Voor geld en voor bezit. Voor carrière en voor een baan. En wat al niet meer. Maar dat we zullen leven voor de Koning der Koningen. Jezus Christus, onze Heer. En Heer, help ons om met het bezit wat we gekregen hebben op een goede manier om te gaan. Om daar rentmeesters over te zijn. Om het te gebruiken tot eer van uw naam. En om u daarin te dienen, te loven en te prijzen. Heren, wij bidden u, wilt u ons zuiveren, reinigen van alle ongerechtigheid. Laat er geen ban in de gemeente zijn. En Heren, wilt u die vloek dan wegnemen. Omdat u de vloek hebt gedragen. Omdat u stierf aan het kruis. En wij bidden, doe ons door die deur naar binnen gaan. In die toekomst vol van hoop verwachten. U weet waar we tegen te strijden hebben. En u weet waarin we verstrikt zitten. U weet welke pijn en moeite we doormaken in dit leven. En hoe vaak dat zicht op die toekomst ons ontnomen wordt. Heren, wij bidden u. Wilt u die waas laten optrekken. En doe ons het helder zien. Dat eens alles nieuw zal worden. Dat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde aan zal breken waarop gerechtigheid woont. Geef dat we de tekenen van de tijden in het oog zullen houden. En dat het ons aanzet tot geloof en tot bekering. Om voor u en uw naam te leven. Heren, we leggen de gemeente daarin voor u neer en we bidden u voor haar. Wilt u zorgen? Geeft u kracht? Helpt u in al het werk wat hier gebeuren mag in Oost? Laat dit huis, Heren, inderdaad een huis voor de wijk zijn. Misschien mocht dat gisteren gebeuren op de Fair. Misschien is het vanmiddag gebeurd of vanmorgen. Of gebeurt het door de week als mensen hier binnenlopen. Heren, wij bidden, zegen het woord wat ze zullen horen. Wat hen verkondigd wordt. Dat wat ze mogen zien van uw naam en van uw liefde. En wilt u zo, Heren, uw koninkrijk bouwen hier in Oost. Doe dat in heel Veenendaal. En laat zien, Heren, dat u regeert in de hemel en op aarde. Zegent u dominee Methorst hier aan deze plaats verbonden. Bedien hem samen met zijn gezin, met Elise en de kinderen. Heren, neem ze in uw hand en wilt u ze gebruiken tot glorie van uw naam. Wilt u, Heren, uw zegen gebieden in de zondagse verkondiging, maar ook op al die andere momenten als we de gemeente in mogen gaan. Heren, we leggen het in uw handen neer. We bidden of u zorg wilt dragen, Heren, voor de kerkraad. Zegen hen in het ambt waarin u ze geroepen hebt. Mogen ze dat met vrijmoedigheid invullen, met blijdschap. En wilt u hun dienst gebruiken, Heren, om uw naam groot te maken. We bidden of u uw zegen wilt geven over al het andere werk wat er in de gemeente gebeurt. Ook al ligt het nu allemaal even stil en worden misschien weer werkzaamheden voorbereid voor het nieuwe seizoen. Heren, wilt u ook daarin voorzien en leiden door de kracht van uw naam. Dank u dat dominee Van Oort het beroep naar de Westerkerk mocht aannemen. En wij leggen ook zijn bediening, Heren, in uw handen. Wilt u zo, Heren, onder ons doorgaan en laten zien dat u er bent. Elke dag weer opnieuw. We bidden om uw zegen, Heren, over het geheel van uw kerk. Wilt u daarin
Laat hen zien dat u regeert in meerdere vergaderingen. Helpt u hen die daarin verantwoordelijkheid dragen. En wilt u zo, Heere, ook dit werk gebruiken tot opbouw van uw koninkrijk. Zegent u de opleiding tot predikanten en hen die studeren. Zegen hoogleraren. Geeft u wijsheid en inzicht. Geeft u moed en kracht om het vol te houden in de studie. En Heere, wilt u daarin met uw gaven toerusten en klaarmaken voor uw dienst. We bidden voor deze wereld in nood. Een wereld waarin zoveel gebeurt. Een wereld die bloedt. O God, ontferm u in het Midden-Oosten. Vervult u, Heere, uw belofte aan uw volk. Doe ze uw naam erkennen. Mogen ze het inderdaad zeggen. Mijn God, u die het zegt, u bent toch mijn volk. Mogen ze het beantwoorden. Neemt u, Heere, het deksel van hen af en zet ze in het licht van uw aangezicht. Geef ze verantwoordelijkheid, ook in de strijd die er nu gaande is. Bewaar ze voor misbruik van macht. En wilt u uw zegen, Heere, gebieden. Breng Israël en ook de volken op de knieën. Bewaar voor nog meer onschuldig bloed dat vergoten wordt in Libanon. Ook in Iran. Heere, we leggen de situatie in het Midden-Oosten voor u neer. En er zoveel andere plekken in deze wereld. Oekraïne, Rusland, waar steeds maar weer gevochten wordt. O Heere God, ontferm u. En wij bidden u, mogen al deze dingen ons klaarmaken. En ons wijzen op die grote dag die komt. En mogen we hem tegemoet zien met een groot verlangen. Om ten volle te genieten wat u beloofd hebt. In Christus Jezus, onze Heere. Heere, zo leggen we deze dienst in uw handen terug. We danken u voor het goede dat u gaf in spreken, in luisteren, in zingen. Wilt u het verder dragen? En hoor zo onze gebeden. Zegen ons in het verdere van deze week. Op de plek waar u ons stelt. Heere, dat bidden we uit genade. In Jezus' naam. Amen. Ik viel gelukkig mee met de warmte trouwens. Ik weet niet of u er last van had, maar ik heb best wel vrijmoedig mogen preken. Ik dacht nog wel eventjes van tevoren. Eigenlijk hadden we het getal 7 gewoon even wat ook in de airco's moeten uitdrukken. Want dat zit wel overal in. Maar als het ook in de airco's was uitgedrukt, dan was het misschien nog meer meegevallen. Maar dat laat ik aan de architect. Wij gaan samen deze dienst besluiten. We doen dat bij Psalm 118, vers 10. Dit is de poort van de Heere, daar zal het rechtvaardig volk door treden om hun God ootmoedig te eren voor het smaken van zijn zaligheden. En we zingen ook, we prijzen zijn naam, want God heeft gehoord. En wat een machtig vooruitzicht dat straks de gebeden niet meer botsen, maar er in volle harmonie mogen zijn. 118, vers 10.

Gemeente, bewaar het woord. Ga in het dal van Achor door die deur van hoop. Je weet niet wat je ziet. Ga heen in vrede en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. God zegen.

0: Welkom terug bij het programma Middagzon. U heeft geluisterd naar de dienst van de hervormde gemeente Oosterheemkerk in Veenendaal. Voorganger was dominee E. van den Noord. Wilt u de dienst nog eens terugluisteren? Dan gaat u naar www.stilok.nl onder de knop kerkdiensten. We gaan verder met muziek. Christus heeft overwonnen en hij kent mijn naam.
1: Yep.

God zal zijn doel bereiken. De Heere wil nog voor zijn schepping zorgen. Hij onderhoudt de mens, maar ook het vee. Niets is er voor zijn heilig oog verborgen. Hij ziet zelfs in de diepte van de zee. Hij weet ook alles wat wij stil bedenken en wat wij doen in nacht en duisternis. Hij ziet wanneer we naar het boze wenken. Niets is er dan voor hem verborgen is. O wonder dat de Heere zulke bozen nog draagt en spaart in zijn voorzienigheid. Hij geeft zelfs nog aan zulke goddelozen, hetzij dan kort of lang, genadetijd. Hij laat hen op zijn evangelie horen. Hij werkt nog door zijn geest in groot en klein. Hij heeft uit hen een schare uitverkoren die eeuwig in het vaderhuis zal zijn. Daartoe heeft God zijn lieve zoon gegeven, die ook zichzelf gewillig overgaf. De heiland gaf voor hem zijn eigen leven en kocht hen vrij van hel en dood en graf. Voor hen is Christus aan het kruis gestorven. Hij leed en stierf, maar is ook opgestaan. Zo heeft het leven voor zijn volk verworven en aan Gods recht volmaakt genoeg gedaan. Zo zal de Heere tot zijn doel behalen, ondanks alle ongerechtigheid. Gods kerk zal in haar heiland zegepralen en God verheerlijken in alle eeuwigheid.

0: Ja, kom.
1: Wij zijn bijna aan het einde van deze middagzon. De techniek was in handen van Dick Timmerman en de samenstelling werd verzorgd door Dickie Dijkstra. Wij wensen u een gezegende week.

0: Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument, namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als 3e en als 10e in het eindklassement. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

We the Kingdom en Crowder met het lied Glory Glory van het nieuwe album All I Thought Was Pleasure van We the Kingdom. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en we mogen zoals altijd weer naar een mooi aantal nieuwe eigentijdse christelijke nummers gaan luisteren. Ik ben vanavond alleen niet live aanwezig in de studio, maar ik neem deze van tevoren op. Dus hopelijk gaat alles goed met de uitzending, maar meestal wel. Dus dat komt vast goed. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is van Ryan Trey samen met Lecrae. Ze hebben samen een nieuw nummer uitgebracht, genaamd Need You.

Toby Mac en Third Day met het lied Campfire. Het volgende lied waar we mogen gaan luisteren is een nieuw nummer van Sierra Noah. We gaan luisteren naar haar lied Waar Was Jij?

Jerry the Kingdom met een nummer van hun album Everything I Thought Was Pleasure. Dit keer was het nummer So Good. De volgende twee nummers waar we naar gaan luisteren zijn van onze oosterburen uit Duitsland. En de eerste daarvan is van de broers The Obros. We gaan luisteren naar een lied God Bless. En ja, ik wilde zeggen, als je goed luistert kun je er een ander nummer in herkennen. Maar ja, daar hoef je eigenlijk helemaal niet zo goed voor te luisteren. Je hoort de melodie gelijk. We gaan luisteren naar The Obros met God Bless.

Cobain met zijn lied Kein Zufall, oftewel Geen Toeval. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is een nieuw lied van de Zweedse broer en zusjes van Lindy. En we gaan luisteren naar hun lied Reclaiming My Life.

Lost and Found met een nieuwe nummer One Direction. Los gebaseerd op Genesis 50, waar ook de broers van Jozef hem om vergeving vragen voor alles wat ze hem vroeger hebben aangedaan. En Jozef zegt, ja, dat hebben jullie gedaan, maar God heeft het allemaal ten goede gekeerd door hem de directe onderkoning van Egypte te maken en zo de familie veilig te stellen en een goede toekomst te geven. Dit was ook het laatste nieuwe nummer voor deze week. We gaan nu door met de rest van het programma. Te beginnen met Voodoo Worship met hun lied I've Got Joy.

New Life South Coast Worship met No One Like You. Het volgende lied waar we naar mogen luisteren is van Rock City Worship. We gaan luisteren naar een lied, Imagine.

Forrest Frank en Caleb Garden met God is Good. We gaan door met een lied van 10th Avenue North samen met The Young Escape. We gaan luisteren naar het lied dat zij samen hebben opgenomen, genaamd No Shame.

Postings Music en Bodhi met het lied Joy. Dan gaan we nog één nummer luisteren voordat we even over gaan schakelen naar het nieuws. We gaan luisteren naar Nona met een lied Assurance.

0: van Assurance gaan we over naar de instrumentale versie van Jump, wat ook van Nona is. En ja, we gaan er nu even tussenuit voor het nieuws, maar straks zijn we terug met nog veel meer andere nummers van onder andere Elijah Thomas, Drew Ava, Love and the Outcome, Crowder, Toby Mac, Colton Dixon, Gateway Youth, Soulbox en nog veel meer. Als eerste gaan we...
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won drie van de vijf etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: Zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
4: De officiële verklaring is dat Eman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. En volgens diezelfde woordvoerder wil hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
3: Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Mitch Wong met het lied All These Little Things. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is van Elijah Thomas. We gaan luisteren naar zijn lied Run To You.

Unspoken met het lied Mistakes. Het volgende lied waar we naar mogen gaan luisteren is een lied van Ryan Stevenson. En we gaan luisteren naar zijn lied Risking It All.

Drew Ava en Jordan Pride met Weightless. Dan gaan we door met Love and the Outcome met een lied Need You on Repeat.

Coffee met Hallelujah. Het volgende lied waar we mogen gaan luisteren is van Crowder samen met Toby Mac. Van het album The Exile gaan we luisteren naar Dash.

Toby Mac, Mr. Talkbox en Thorne Wells met Feel It. Daarmee zijn we alweer ongeveer aan het eind gekomen van deze uitzending. We hebben zo meteen nog één nummer te gaan. Maar eerst wil ik u danken voor het luisteren weer naar deze uitzending. Ik hoop dat u ervan heeft kunnen genieten. En misschien weer mooie nieuwe nummers gehoord hebt om naar te kunnen luisteren. Als u die nog een keer terug wilt luisteren, dan kunt u op onze Instagram pagina thisisliving.stilok, STILOK, een link in de bio vinden naar een afspeellijst waar dus alle nummers in komen te staan die gedraaid zijn deze uitzending. U kunt er ook uw feedback achterlaten over het programma. Mocht u verzoeknummers hebben of iets anders, dan kan dat ook daar. En ik wil u verder nog een hele gezegende week toe wensen. Als afsluiter van het programma gaan we luisteren naar de Duitse Yada Worship.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. En dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jetten namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jetten zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal 2 keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-out fase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Goedenavond, luisteraars. Het is weer maandagavond. Tijd voor zingend geloven. Ik heb vanavond geen presentator, dus ik ga het alleen doen. Ik ga u wat muziek laten horen. U zult mij weinig horen, maar geniet dus te meer van de muziek. We beginnen met Cela en aansluitend Hoe groot zijt gij van Solideo Gloria. Dan moet ik alleen mijn muis even zien te vinden, want die is even gaan fietsen, denk ik. Maar daar komt hij.

Hallo en welkom bij deze begeleide meditatie om je te helpen vrede en rust te vinden in de aanwezigheid van Gods liefde. We beginnen met je ademhaling. We onderschatten vaak hoe krachtig onze ademhaling werkelijk is. Je ademhaling is verbonden met elke emotie die je in je leven ervaart. Je ademhaling is een prachtig geschenk. God is degene die ons onze adem gaf. Elke ademhaling die je neemt, is gevuld met zijn leven. Als je je ademhaling beheerst, kun je je emoties beheersen. Dus laten we daar beginnen. Haal diep adem. Langzaam. Vul je buik met lucht. En adem volledig uit. Adem opnieuw. Diep in. En adem volledig uit. Stel je bij het inademen voor dat je Gods volmaakte liefde inademt. Warm, sterk, compleet. Laat bij het uitademen angst, zorgen en twijfel los. Adem liefde in. Adem spanning uit. Adem rust in. Adem zorgen uit. Laat dit ritme je herinneren aan Gods onafgebroken trouw. Rust nu in zijn aanwezigheid.

Dit was weer maandagavond Zingend Geloven. Zondagavond is dit weer opnieuw te beluisteren, de herhaling. En ik hoop dat u vanavond lekker kan slapen en een prettige avond verder in ieder geval. Mijn naam was Harro Timmerman. We gaan zometeen nog een klein stukje laten horen van Cela. Ik wens u een fijne avond.

0: van 10 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Appassionata.
2: Pardon, de verkeerde jingle. Deze.
0: Dit is Appassionata.
3: Ja, we komen er wel. Welkom lieve luisteraars bij Appassionata. Ja, gang 5, aflevering 223. Met op techniek vanavond, the original Peter Hovenstad.
2: Ja, goedenavond.
3: We deden het alles eerder, lieve luisteraars. Op zoek gaan naar de originele versies van nummers die wij vooral kennen omdat de cover ervan heel veel bekender werd. En toen zeiden we al dat er nog veel meer te ontdekken viel. Dus ik zeg, Peter, zullen we daar maar eens aan gaan beginnen dan?
2: Ik heb er zin in.
3: Dan gaan we dat doen.

0: hoorde de Crickets, I Fought the Law. En de Crickets waren de begeleidingband van Buddy Holly. En ze waren verantwoordelijk in 1960 al voor de protestsong waar de Clash een hele grote hit mee scoorde. En eerlijk is eerlijk, Peter, ik denk dat die van de Clash was wel een upgrade, denk ik, hè, ten opzichte van deze.
1: Ja, moet ik toch een kleine kanttekening, want ik denk dat je, als je de eerste versie gehoord hebt en die in je systeem zit, dan is de tweede versie altijd minder. Maar dat en ik heb de eerste versie, dat is vanwege mijn vader, die dus de Crickets wel draaide. En die heb ik eerder gehoord dan de Clash.
0: Oké, okay, dus, dat zou kunnen, want ik heb de Clash denk ik eerder gehoord. Dus ja, voor mij, nou, maar dat is een taai heet dat.
1: En dan is dat de echte, zeg ja. Maar. Ja.
0: Peter, een vraag aan het begin van deze uitzending. Wanneer iemand een nummer covert, hoor jij dan liever een eervolle, herkenbare versie van het origineel? Of een compleet eigen versie in een compleet nieuwe stijl?
1: Ja. Het mooiste voorbeeld wat je kan noemen is With a Little Help from My Friends van de Beatles. Joe Cocker heeft die gecoverd. En ik denk dat zelfs de Beatles zelf ook zeggen van joh, dit is een veel betere versie. Dus, en het voegt heel veel toe. Een hele andere benadering. Een geweldige plaat.
0: Doe het maar anders gewoon. Doe het maar op je eigen manier. En probeer het niet te kopiëren.
1: Een verbeterde, gecompleteerde versie van de originele song. Dan heb je mij mee.
0: Oké. Okay. We gaan vanavond een hele hoop van dit soort nummers draaien. En soms zult u denken, ik ben het helemaal eens met Harry als ik zeg dat ik het een of het ander beter vind. Misschien denkt u dat, van nou, ik ben het helemaal niet met hem eens. Ook helemaal goed. Vanavond is gewoon alles goed. U mag zelf bepalen of u het origineel of de cover toch misschien beter vindt. En nu hoor ik u denken, lieve luisteraars, dat zullen dan wel weer heel veel van die obscure jaren 60 nummertjes zijn. En ik ga niet ontkennen dat die er heel veel tussen zitten vanavond, maar we zoeken het zeker ook in de modernere versies vanavond. De band No Doubt met frontvrouw Gwen Stefani scoorde in de midden jaren 90 een aantal massieve hits. I'm Just a Girl, Don't Speak. Maar ze scoorde ook met een cover van een nummer van een band die in midden jaren 80 ontzettend groot waren. Tok Tok. No Doubt neemt hun versie van It's My Life op voor hun verzamelaar The Singles in 2003. Maar als groot fan van de band Tok Tok moet ik zeggen dat het origineel me toch dierbaarder blijft. Hier is Tok Tok met It's My Life.

2008 nemen Mark Ronson en Amy Winehouse het nummer Valerie op en maken het nummer legendarisch. Maar 2 jaar daarvoor, in 2006, nam de band The Zootens het origineel op. En u mag zelf zeggen welke versie u beter vindt. Vorige editie, lieve luisteraars, van Originals Beat Cover, doken we in de nummers van de Beatles die in een gecoverde versie veel beroemder geworden zijn. En volgens mij heb ik toen al beloofd dat we deze keer de Stones aan de beurt zouden laten komen. In 1984 scoort Bette Midler met een zeer uitdagende versie van het nummer Beast of Burden, waarmee ze maar bewijst dat het nummer een hele andere lading krijgt wanneer het door een vrouw gezongen wordt. Maar het origineel stond op het album Some Girls uit 1978 van de Stones. Hier zijn ze met Beast of Burden.

Martha Reeves en de Vandellas, Dancing in the Streets. En zij zijn The Originals. Want zoveel bands scoorden een hit met dit door Marvin Gaye geschreven nummer. De Mama's en de Papa's, The Kinks, The Who en zelfs Van Halen. Maar in 1985, ter ere van Live Aid, ook David Bowie en Mick Jagger. En zo is de tweede link met de Stones gemaakt. Zij het precies andersom nu als coverende partij. En, lieve luisteraars, over David Bowie gesproken. Die recycelt in de midden jaren 80 flink wat hits die hij eerder schreef met zijn maatje Iggy Pop eind jaren 70. Zo is zijn wereldberoemde duet met Tina Turner toch echt als eerste door Iggy Pop gedaan. Luister maar naar Iggy Pop van het album Lust for Life uit 1977 met Tonight.

0: Jackie de Shannon met Better Davis Eyes. 11 maart jongstleden, lieve luisteraars, deden Marcel en ik de One Hit Wonders aflevering. En toen draaiden we de veel succesvollere coverversie van dit nummer door Kim Carnes. En ik heb nog even teruggeluisterd, maar ik maakte van Jackie de Shannon toen per abuis een man. Maar het is natuurlijk een in Amerika zeer bekende folk, country en rock zangeres en songwriter, want ze schreef dit nummer helemaal zelf. En uiteindelijk schreef ze meer hits voor anderen dan dat ze er zelf scoorde. Dus dat Kim Carnes meer succes had met haar nummer dan zijzelf, dat zal haar hoogstwaarschijnlijk een complete beat geweest zijn.
1: Maar ik heb net een foto gezien en ze is toch echt een vrouw. En dat is wel een mooie vrouw geweest ook. Ja. Ja. Ik weet niet of ze nog leeft.
0: Ja, ze leeft nog. Jackie de Shannon leeft nog. Ja. We gaan naar de soul, lieve luisteraars. Otis Redding heeft in zijn korte carrière flink wat songs geschreven die groter zijn geworden in de vertolking door anderen dan door hemzelf. En in het geval van Respect, vind ik dat een hele logische. Het nummer is groot geworden door Aretha Franklin en komt gewoon, als het aan mij ligt, beter over als het gezongen wordt door een feministische vrouw dan door een man die zijn eigen vrouw een beetje in het hoekje drukt. Dus hier is het origineel van Otis Redding, Respect.

0: 1968 schreef Otis Redding dit al, Hard to Handle. En de Black Crowes maakten van dit nummer van Otis Redding een absolute rockklassieker. Nou,
1: dit is al zo'n voorbeeld van... de cover... Ik denk dat de Black Crowes die nailed de song. Die hebben het laatste stukje wat misschien Otis Redding in 68 niet kon. Qua studio of instrumenten, whatever. Black Crowes nailed it.
0: Ja, ja, ik ben zelf heel blij. Dit is voor mij zo'n voorbeeld dat ik blij ben dat ik niet hoef te kiezen. Want ik vind ze namelijk allebei hartstikke vet. Dus voor mij mogen ze er alle twee zijn in je playlist. Lieve luisteraars, een nummer van iemand anders heel flink aanpassen en zelfs de titel veranderen. Dan heb je al gauw dat het goed gemeente volk denkt dat jij een origineel nummer hebt gemaakt. Maar dat is dan eigenlijk toch gewoon niet zo. Zo verging het onder andere Madonna toen ze haar dancehit Ray of Light in 1998 uitbracht. Want dat was namelijk wel degelijk een coverversie. Je moet heel goed luisteren, dat geef ik toe. Maar als je dat doet, dan haal je hem er 100% uit. Het is namelijk een bewerking van het nummer Saffron van Curtis Muldoon uit 1971. Ga er even voor zitten, luister en ik garandeer je haalt Madonna's Ray of Light eruit. Hier komt hij aan, Saffron, Curtis Muldoon.

0: Everlasting Love. De band Love Affair maakte de definitieve versie van dit nummer. Maar ook een Jamie Cullum en een U2 scoorden gigantisch met dit nummer.
1: Nou, daar heb ik wel wat hoor. Want...
0: Mag ik hem even afmaken?
1: Ja, dan maak hem even af. Ja,
0: ze zijn allemaal schatplichtig aan Robert Knight, die de allereerste was in 1965. En nou jij.
1: Ja, want U2 en dit nummer, Everlasting Love... Ik begrijp dat helemaal niet. En dat past helemaal niet bij U2. En jij bent een grote U2-fan. Ik ook best een groot fan. Maar dit begrijp ik niet. Het is niet zo erg als de verkrachting van een nummer als One met Mary J. Blige bijvoorbeeld.
0: Ja, maar dat was van hunzelf.
1: Te gruwelijk.
0: Ja, dat was van hunzelf. En dat heeft Mary J. Blige dan weer gedaan.
1: Oh.
0: Maar wat ze vaak deden op die B-kantjes was een eerbetoon aan nummers die ze zelf in hun jeugd ontzettend gaaf gevonden hadden. Of die ze als eerste covertjes zelf speelden. Dus dan pikten ze een nummer van... Ze hebben Painted Black van de Stones gedaan. Ze hebben nummers van de Beatles hebben ze gedaan.
1: Dat begrijp ik.
0: Die B-kantjes waren vooral een even lol hebben met een nummer waar wij vroeger ook lol mee hadden. Zo moet je dat een beetje zien.
1: Ja.
0: En dat dit B-kantje, want het was een B-kantje van een single, die werd uiteindelijk op de radio meer gedraaid dan het A-kantje.
1: Ja.
0: Daar konden ze ook niks aan doen natuurlijk. Nee.
1: Alleen even een beetje zuur gooien. Kijk, mijn initialen zijn toch PH. Daar zit een zuurgraad in.
0: Nee, maar jij mag nog even wat meer... Hou hem even vast. want we gaan het hebben over... Daar hebben wij al een paar keer eerder over gehad, Peter. Sommige artiesten die zijn begenadigd songwriter. En dat zijn ze begenadigder dan dat ze zanger zijn.
1: Nou ja, het is natuurlijk een bruggetje naar de meneer Dylan die aankomt. En daarvan kan ik alleen zeggen dat het is een geweldig zanger... Hij weet het alleen goed te verbergen.
0: Ja, ik wou dus ik schrok helemaal wakker.
1: Maar dat zegt helemaal niks. Mark Knopfler is ook echt niet een kundig zanger, maar de muziek die hij dan geschreven heeft. En dat geldt voor Bob ook.
0: Ja, maar eigenlijk kun je van de nummers van Bob Dylan, en die is ongelooflijk veel gecoverd. Wie het ook doet, de kans dat het beter klinkt dan het origineel is groot. Dat neemt niet weg dat Dylan de nummers geschreven heeft en dat ze zo populair zijn en zoveel gecoverd worden, komt omdat ze geniaal zijn. Dus aan de geniaalheid is dat een woord, maar in ieder geval van Bob Dylan, daar willen wij niet aankomen. Of zijn versies van zijn nummers nou altijd de mooiste zijn? Nou, dat gaat u zelf bepalen.
1: Als woorddichter zonder meer. En de muziek is eigenlijk eenvoudig bijna altijd.
0: Ja.
1: Maar woorddichtkunst is hij fenomenaal.
0: Nou, en wat ik zeg, lieve luisteraars, u mag zelf gaan oordelen. Ik zeg nou zelf, de versie van Adele is toch een tikkie mooier. Maar hier is Bob Dylan met zijn Make You Feel My Love.

0: Ik hoor nu hetzelfde nummer. Dat is
1: heb,
0: de bedoeling.
1: Heb ik dan de verkeerde klaargezet? Ik moet echt niet zo lullen tijdens het draaien met jou.
0: Je moet even naar die andere.
1: Ik zet hem even stil.
0: Ja.
1: En dan horen we nu de juiste.
0: Kijk, komt-ie aan. Toch?

0: Ja, lieve luisteraars. Eric, er zat een kleine intermezzo tussen deze twee nummers in. Maar het was alle twee Bob Dylan.
1: Dat wel, maar hetzelfde nummer. Dat was weer mijn dikke vingers. Die zijn weer terug.
0: Geef niet, ze worden vanzelf dun. Eric Clapton en Guns N' Roses. Dat zijn zomaar twee namen die deze kampvuurklassieker ver de hitparade in hebben gezongen. Maar Bob Dylan schreef het origineel. En in dit geval voor een film, Pat Garrett en Billy the Kid. En daarvoor kwam Knocking on Heaven's Door. En we hadden het er net over, Peter en ik. En waarschijnlijk doordat we zoveel lullen is ook dat er af en toe wat dingen misgaan tijdens dat de nummers spelen. Maar de eerste versie van het nummer die ik hoorde was van Eric Clapton. En jij hebt het origineel als eerste gehoord.
1: Ja, van Bob, ja.
0: En ik geloof wel wat je aan het begin van het eerste uur zei, van dat ook een beetje kleurt wat je er vervolgens van de rest vindt. Daar kon je wel eens een heel goed punt hebben, denk ik.
1: Ja. Nou ja, dat was voor mij in ieder geval deze. Al moet ik zeggen, Eric Clapton heeft er weer iets bijzonders van gemaakt. En die staat ook als een huis. Dus, ja.
0: En bij Guns N' Roses zou je zo'n nummer niet verwachten. Maar die maakten het ook weer helemaal van zichzelf. En met een veel rockerige versie.
1: Ook als een ode aan Bob Dylan, ja. Of course. En ik moet zeggen, dat heb ik dan net even buiten uitzending gedeeld. Maar ik heb dat nummer een keer gezongen in Zweden. Ja. In een bar. En dat was wel heel leuk. Vandaar kenden ze die versie van Guns N' Roses weer niet. Dat was wel een bijzondere...
0: Als die,

0: ze nu Axl Rose horen, dan denken ze aan jou.
1: Ja, ik was eerder dan Axl Rose.
0: ja, lieve luisteraars, we zitten het eerste uur erop. Straks kunt u nog veel meer nummers van ons verwachten die u vooral kent van de succesvolle cover die ervan gemaakt is. Overigens, Peter, hoor je hoe ik de hele uitzending al cover zeg in plaats van cover?
1: Ik ben helemaal trots op.
0: Ja, oké, dat ik het wel even gezegd hebben. Maar we gaan eerst nog naar iemand anders die ook veel beter schreef dan dat hij zelf zong. Leonard Cohen. Ik ben zelf een ongelooflijk groot liefhebber van deze tekstdichter. Ik vind dat hij magistraal mooie nummers heeft geschreven. Maar bijvoorbeeld zijn nummer Hallelujah is een van de meest gecoverde nummers ooit. Met Jeff Buckley's versie denk ik als de meest bekende ooit. Hij schreef voor zijn Hallelujah, schreef Cohen zoveel verschillende coupletten dat hij per optreden een andere versie kon opnemen als hij dat gewild had. En het nummer kent ook wel een paar verschillende versies van de meester zelf. In het begin van zijn carrière had Leonard Cohen nog een beetje een zangstem. Op het laatst was het een hele grote oude brombeer. Maar dit valt uit de periode dat hij zelf nog wel kon zingen. En toch zijn er heel veel mensen die hem beter hebben gezongen dan hij. Zo zette hij het ooit voor het eerst op de plaat namelijk. Hier is Leonard Cohen met Hallelujah.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

0: The Strange Love met I Want Candy uit 1965. En de punk-popband Bow Wow Wow scoorde een hit met dit nummer in 1982. Dat is bijna 20 jaar nadat het origineel verscheen. Peter, ik had een vraag opgesteld hiero om het met jou over te hebben, maar die laat ik even los. Het eerste uur was er eentje van toch wat dikke vingers, wat foute aandrukjes, links en rechts. We hebben even zen-oefeningen gedaan tijdens het nieuws.
1: Ja, precies.
0: Adem in door de anus, adem uit door de neus.
1: Ik heb even mijn vingers even gerekt en stretch-oefeningen gedaan.
0: Ben je helemaal zen voor het tweede uur?
1: Ik ben altijd helemaal zen. Ik bedoel, je krijgt mij niet onzen. Onzin wel, maar onzen niet.
0: Dus we gaan ervoor?
1: Zeker.
0: Nou, dan gaan we daarvoor. We gaan naar de band Blondie, lieve luisteraars, met Debbie Harry. Want die viste uitgebreid in de vijver van de 60s nummers. Ze begon al in 1977 toen ze het 10 jaar oude nummer Denise van Randy and the Rainbows ombouwde tot een nummer over een jongen. Denise, maar dan zonder de E erachter. Hier is het origineel over het meisje Denise, met E dus. Randy and the Rainbows, komt ie aan.

0: Ja, in 1980 bewerkte Blondie dit reggae-achtige nummer van The Paragons, The Tide is High. Maar ze bewerkte er niet heel veel, want het klinkt volgens mij bijna hetzelfde. Peter, heel veel bandjes uit de jaren 80, eind jaren 70, jaren 80, zelfs nog een beetje in de jaren 90, die visten in de vijver van de jaren 60. Want er zijn natuurlijk ongelooflijk veel nummers uitgebracht in de jaren 60. Hè, toen ontplofte de pop scene als het ware.
1: Ja.
0: Goed dat ze dat gedaan hebben en deze nummers nog eens een tweede kans gegeven hebben.
1: Nou ja, The Fine Young Cannibals bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Geen enkel nummer is van hen zelf. Die komt allemaal uit de jaren 60. En maar in een nieuw jasje met samplers en mid jaren 80 in een nieuw jasje gestoken. En dat klonk ook goed. Kijk, weet ook wel dat dus de generatie na ons, zeg maar de onder de 50, mag ik er zo van zeggen.
0: Dat is na mij.
1: Die dus de jaren 60 helemaal niet hebben meegekregen. Dus die nummers ook niet herkenden, dus als nieuw zagen.
0: Ja, ik vind het ook. Ik ben er niet tegen. Ik denk dat het op deze manier komen de pareltjes zeg maar toch weer een beetje onder de aandacht. En we blijven nog even bij artiesten die nummers uit de 60's recyclden. Maar met beduidend meer succes dan die bands in de jaren 60. Lena Lovitch, die kennen we van de hit Lucky Number. Die coverde het volgende nummer. En de band Darlin maakte er een ballad van in 2019. Maar het meest scoorde de zangeres Tiffany ermee. In 1987, zij was een van de grootste one-hit wonders met dit nummer. En dan heb ik het over de cover van het nummer van Tommy James en de Shondells, I Think We're Alone Now.

0: 1967, The Troggs, Love Is All Around. En ja, wij kennen dit nummer denk ik vooral van Wet Wet Wet, die in 1995 hier een ongelooflijk grote hit mee scoorde.
1: En Love Actually natuurlijk.
0: Ja, de film. Want daar heb je een soort verlopen artiest, gespeeld door Bill Nighy, die uiteindelijk een kerstversie van dit nummer brengt in zijn blote kont. En ik denk dat dat uiteindelijk ook wel bijdroeg aan de fantastische film uiteindelijk, Love Actually.
1: Daar renden daar mensen niet de bioscoop uit. Ik vind het een van de beste kerstfilms. Ik ben niet zo van de kerstfilms. Maar dit vind ik echt een leuke film. En die kijk ik dan elke kerst ook wel mee.
0: Ja, een soort, ik geloof dat het romcom heet of zo. Het is niet, gaat in zo'n liefdesfilm is het.
1: Het is vooral uit verhalen door elkaar. Ja. Het is leuk.
0: Ja. Ja. We gaan, lieve luisteraars, naar de band Led Zeppelin. Want die waren ook absoluut niet vies van wat recyclen. Het feit dat ze dan vaak pretendeerden dat het een eigen nummer was, dat heeft ze nog behoorlijk wat copyrightszaken in de rechtbank opgeleverd. Uiteindelijk was de rechter er vaak voor nodig om toe te geven dat ze toch wel flink wat geleend hadden. Ook al waren het vaak oude bluesnummers die ze een eigen draai gaven, het bleef gewoon recyclen. Het epos Dazed and Confused kwam bijvoorbeeld van Jake Holmes, die dat opnam in 1967. Hier is het origineel van Dazed and Confused door Jake Holmes.

0: Ja, lieve luisteraars, de coverversie van Ike en Tina Turner van A Whole Lotta Love is onze openingstune van Appassionata. En die coverde de Led Zeppelin versie. Maar Led Zeppelin gebruikte weer een nummer wat rechte technisch nogal ingewikkeld in elkaar zit. Muddy Waters' You Need Love uit 1962. Het nummer is geschreven door Willie Dixon, maar de muziek is uiteindelijk opgenomen door slidegitarist Earl Hooker, waarna Muddy Waters later weer de vocalen overdubde. Misschien is het daarom wel Led Zeppelin zo makkelijk gemaakt om het nummer om te dopen tot Whole Lotta Love en te claimen dat het van hunzelf was. Maar wij trappen daar niet in, meneer Page en meneer Plant. Dit is gewoon van Willie Dixon. Peter, als ik zeg Hey Joe, dan zeg jij...
1: Ja, Jimi Hendrix.
0: Toch?
1: Al weet ik.
0: Ja, we gaan er naartoe.
1: White dude.
0: Ja, het nummer Hey Joe, dan denkt iedereen Jimi Hendrix. Daar is die van. Maar het is geschreven door een folkmuzikant, Billy Roberts. Daar heeft Peter mij nog even voor de uitzending op gewezen. En die heeft het nummer geschreven ergens in 1961, 1962. En er thuis een demo van opgenomen.
1: Ja, dat is zelf op een plaat gezet.
0: Ja, maar dat is heel laat.
1: Maar niet uitgebracht.
0: Nee.
1: Dus de demo is op plaat gezet en op de schap blijven
0: liggen. Ja. Dus die was er nog niet. Maar uiteindelijk wordt het nummer toegespeeld naar een bandje dat heet The Leaves. En die nemen het op als Hey Joe, Where You Gonna Go in 1966. Dat is de eerste keer dat iedereen dat nummer hoort publiekelijk, waaronder dus ook Jimi Hendrix, die een jaar later zijn versie opneemt van Hey Joe. Dat is de versie, ja, zeg maar, die wij nu de oerversie noemen, want het nummer is ook waanzinnig veel gecoverd. Maar de eerste keer dat wij als mensheid hoorde van het nummer, geschreven dus door Billy Roberts, was toen het uitgebracht werd door The Leaves. Hier zijn ze met Hey Joe, Where You Gonna Go?

Ja, de Temptations, lieve luisteraars, die maakten er een hele psychedelische soul-versie van ruim 12 minuten. Maar deze versie van The Undisputed Truth was in 1973 het origineel van Papa Was a Rolling Stone. Lieve luisteraars, we gaan even naar Nederland. Het damestrio Bananarama scoorde na 2 jaar hitloos te zijn geweest een comeback-hit met dit nummer in 1986. En ze doen het nog een keertje dunnetjes over als een damesscheermesje voor de intieme zone het nummer gebruikt voor hun reclamespots. Maar het origineel was toch echt van onze eigen Robbie van Leeuwen en Mariska Veres van Shocking Blue. Hier zijn ze met Venus. MUZIEK

Ja, de vraag is, hoe origineel was Robbie van Leeuwen nou als hij zo opzichtig leende van dit nummer van The Big Three, de banjo song. The Big Three, dat is een band met Tim Rose in de gelederen en Mama Cass Elliott, die later in de Mama's en de Papa's zou gaan zingen. U mag het zeggen, lieve luisteraars, lichtjes gejat of gewoon gecoverd. Het is aan u. Maar dat ze heel veel op elkaar lijken mogen duidelijk zijn. We gaan naar The King, Elvis. Die deed er namelijk totaal niet moeilijk over dat hij nummers van anderen zong. En als iemand dat mag, dan is het ook wel Elvis Presley. Omdat zijn versies vaak toch wel als de ultieme versies van de nummers gezien worden. Denk maar aan nummers als Hound Dog bijvoorbeeld of Blue Sweat Shoes. Maar toch even aandacht voor hen die de King voor zijn gegaan. Zoals bijvoorbeeld Mark James, die als eerste Suspicious Minds op de plaat zette in 1968. Hier is hij.

Een American Trilogy is tegenwoordig iets meer een American drama. Maar goed, voordat Elvis dit nummer legendarisch en vooral een stukje bombastischer maakte, was het nummer van Mickey Newbury, die nadat Elvis het opnam, daar veel extra bekendheid aan overhield. Het volgende nummer, lieve luisteraars, werd een hit in de versie van de Schotse hardrockband Nazareth. En het stond ook eigenlijk in de vorige editie van Cover Beats Original, die wij gemaakt hebben als Appassionata, om gedraaid te worden. Maar hij sneuvelde toen door tijdgebrek. Dus hij gaat vanavond in de herkansing. Hier zijn de Everly Brothers met Love Hurts.

0: Janis Joplin is een van de dames die scoorde met Piece of My Heart, een hit. Maar het origineel was van Irma Franklin uit 1967. En hiervan zeiden Peter en ik, dit is dan weer zo'n origineel waarvan je zegt, deze dame heeft de basis neergelegd waar al die anderen het van konden afkijken. Maar zij was wel de eerste en daardoor ook wel de beste.
1: En die ging door merg en been. Precies. Dat was met Janis Joplin ook wel, maar dat ging door volume eigenlijk.
0: Ja, het is heel erg persoonlijk of je het origineel beter vindt dan de coverversie. Maar Peter, kunnen we stellen dat het zo ongeveer de eindstand 50-50 is? In 50% van de gevallen vinden we toch wel het origineel beter. En in 50% zeggen we, de cover was wel een verbetering.
1: Een stukje toevoeging. Ja, ik denk 50-50 ga ik mee.
0: Ja, nou zie, dan hebben we dat weer hartstikke mooi geregeld. Peter, ik mag jou bedanken. Het heeft gewerkt, hè? Adem in door de anus, adem uit door de neus.
1: Het is heel

0: altijd gelukt.
1: Helemaal in de zin.
0: Maar een paar keer daarna nog fout.
1: Volgende week, lieve... Wel bedankt overigens, Peet, voor de techniek weer. Volgende week, lieve luisteraars, is Johan Luikman weer onze gast om de nieuwe muziek van de eerste helft van 2026 door te nemen met ons. En tot die tijd zeg ik, pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met een nummer wat de rockband Faith No More in 1992, ik kan wel zeggen, bijna naadloos kopieerde.
0: Ja, dat was goed gekopieerd. Origineel. Maar de Commodores, daar zit toch veel. Het Motown zit erin.
1: Ja, maar het zat er wel heel dicht tegenaan. Dat ik denk van, nou, je had een beetje meer Faith No More erin mogen stoppen.
0: Daar, nou ja, ik vond hem ook wel. Dus ze hebben de eeuw, hadden ze net iets anders.
1: Ja, het was een echte eeuw. Ja. Ik denk dat ze wel alle twee evenveel succes hebben gehad. Zowel de Faith No More als de Commodores die van het origineel waren. We gaan eruit met Easy. Pas op jezelf, pas op elkaar. Tot volgende week.

0: Nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Bas om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: Galei met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna 1,5 uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrust stoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en...

Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig...